0: Goeienacht, VRT Nieuws met Joop Valvekes. Nu de brand in de Hoge Venen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag klein, maar heeft ondertussen al 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance vindt het jammer dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog 2 voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. En samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Loving.

Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

je gezicht. En iedereen zijn pijlen op je richt. Dan schrijf ik je in een mooi gedicht.

0: Het is 3:00, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren al van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren nog twee andere personen betrokken. Die worden nog opgespoord. Het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Een grote natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen toen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand ontstond op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. Nog eens 2 weken later is het vuur dus volledig geblust. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in een goudmijn bij de stad Aba. Er is een reddingsoperatie bezig, want mogelijk zitten er nog mensen vast. Duizenden mensen werken er in kleine, onveilige mijnen. En als er iets misgaat, zijn de gevolgen vaak enorm. De Centraal-Afrikaanse Republiek, ten noorden van Congo, is een van de armste landen in Afrika. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Maar speelster Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
1: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aan bal zijn. Een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die is donderdag tegen Ierland. En dan nog dit, de Fabeltjeskrant is terug. De 1600 afleveringen van het legendarische Nederlandse kinderprogramma zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. Dat werk heeft maar liefst 20 jaar geduurd. Ze komen allemaal online. De eerste 10 zijn gisteravond op YouTube verschenen. En er komt later ook nog een nieuwe animatieserie met de vertrouwde karakters. De Fabeltjeskrant liep van eind jaren 60 tot eind jaren 80. Ze werd in 40 landen uitgezonden. En alleen al in Nederland keken dagelijks tussen de 1 en de 2 miljoen kijkers naar de verhalen van de bewoners van het grote dierenbos. En elke aflevering eindigde met deze boodschap van meneer De Uil.
2: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Maar toch eerst nog even het weer meegeven. Vannacht zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. En donderdag opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de brand op de Hoge Venen zijn de voorbije dagen ontploffingen gehoord van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De zones waar die munitie in de grond zit, is gekend bij de hulpdiensten. De brand zelf is nog niet volledig geblust, maar het vuur is na 5 dagen wel omsingeld. De situatie blijft moeilijk. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dit is een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: De Verenigde Staten hebben kritiek op Israël na luchtaanvallen op een Syrische militaire basis. Gisteren voerde het Israëlisch leger aanvallen uit op de luchthaven van Abu Dhuhr, vlakbij de Turkse grens. Er vielen geen gewonden. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije noemt de aanvallen een onnodige escalatie die de regionale stabiliteit niet ten goede komt. Israël zegt dat Syrië van plan was om Turkse troepen toe te laten op de basis. Syrië en Turkije zeggen dat dat niet klopt en ze noemen het een ongerechtvaardigde aanval. In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Syrsky, een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Ze raakten totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: Het weer, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Hoge Venen is de natuurbrand na 5 dagen nog niet geblust, maar wel omsingeld. Dat zou sinds middernacht zo zijn, maar het blijft er moeilijk werken. Door het slechte weer is er gisteren geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen. Maar dat het vuur omsingeld is, is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op één dag al is geklaard aangelegd.
0: In de Franse regio Var in het zuiden van Frankrijk is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben 5700 hectare vernield. Dat is een gebied van ongeveer 7,5 op 7,5 kilometer. Zo'n 6000 mensen moesten hun woningen verlaten. Verschillende huizen en ook wijngaarden werden vernield. De brand begon op 21 juli en het duurde meer dan 2 weken om het vuur onder controle te krijgen. En nu is het dus eindelijk helemaal geblust. In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. Dat heeft het internationale atoomwaakhond bekendgemaakt. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus is natuurlijk uranium ontdekt. En dat kan volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Die werd 20 jaar geleden door Israël gebombardeerd. En op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na de rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in de groep na winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Morgen spelen ze tegen Ierland. Het weer dan nog, zwaar bewolkt met periodes van regen en tot 22 graden vandaag. In de late namiddag en avond veel regen in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral na de middag intense buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is na 5 dagen nog niet geblust, maar zou sinds middernacht wel omsingeld moeten zijn. Dat is een belangrijke stap, vertelt Hilde Mertes vanuit Zuurbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines. Maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft. Maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten-noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken.
0: De voorbije dagen zijn er ook ontploffingen gehoord van oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De hulpdiensten weten waar die munitie begraven ligt in de Hoge Venen en daarom is er geen gevaar voor de brandweer. In de Franse regio Var, in het zuiden van het land, is een grote natuurbrand na een maand blussen eindelijk gedoofd. De vlammen hebben daar 5700 hectare vernield. 6000 mensen hebben hun woningen moeten verlaten en verschillende huizen en ook wijngaarden zijn er vernield. In de maand juli waren er bijna 250 meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. In die sectoren bestaat het statuut al langer, maar sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En vooral de bewakingssector is sinds de uitbreiding populair, zegt Steven Rosseel van SD Works.
2: De bewakingssector is toch wel frappant dat die erin zit. Vermoedelijk is het omdat zij met een tijdelijke verhoging zitten van vraag naar werk. We vermoeden dat het met de festivals te maken heeft. Die zitten vooral in het weekend ook, dat die georganiseerd worden. Maar we zien toch ook in een aantal industrie, de metaalverwerkende nijverheid, dat er daar toch meer en meer flexijobs worden gebruikt. Dat wil niet zeggen dat die mensen daardoor jobs gaan uitoefenen die tot gevaarlijke uitoefeningen leiden, maar meer in ondersteunende diensten via het flexijobstatuut.
0: Sport op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Ze hadden de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen en blijven daardoor aan de leiding in de groep. Maar Charlotte Anglebert is wel teleurgesteld.
3: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Want kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: En die laatste wedstrijd is donderdag tegen Ierland. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan weer bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Gert. Oké, ik denk dat we ondertussen wel weten wat we willen. Verkeersinformatie, die komt er nu aan, want er zijn al problemen. Niet al te veel, maar ze zijn er wel. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Thijsmanstunnel gedeeltelijk dicht door een defecte vrachtwagen. Je verliest er 10 minuten en in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook dat is een probleem.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
4: Nog 134 dagen en het jaar zit erop. Weet je, ook dit is weer vlug aan het gaan. Eerst nog heerlijk zomer al, deze woensdag.
7: Radio BNE, klaar wakker.
5: Peter Hermans.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Ik ben er klaar voor. Nu jij nog.

kan ook romantisch zijn. Zo'n dekentje op de grond en dan maar picknicken in het gras. Blanket Underground, Billy Joe Spears op Radio BNN. Heel wat toffe evergreens komen straks nog voorbij. Ik heb Andrew Gold nog voor je. Tammy Wynette is er ook bij. Maar ook de Supremes. En nu... een Nederlandse held. Dat mag je ondertussen wel zeggen. Frank Bauer, ook al wakker om 6:07. Op deze woensdag. De 19e van augustus zijn we al. Amai, het gaat snel.

Ik weet niet of jij ooit een brief hebt geschreven aan je liefste in het zand. Ja, dan ben je wel een echte romanticus. En als je die brief helemaal goed wil lezen, dan doe je dat het best uit de lucht. Tegenwoordig kan dat met een eenvoudige drone. Maar toen in 1957 had je al een helikopter of een vliegtuig nodig. Over vliegtuigen gesproken, dit zijn de motors met Airport. Doet mij eraan denken dat het een heel goed jaar was voor Brussels Airport bijvoorbeeld. In de maand juli alleen al 2,7 miljoen passagiers. Een record sinds 2019. Goed gedaan daar in Zaventem.

0: uit 1978. Toen was er nog een pak minder druk op de luchthavens. Op die airports bij de motors. Ik was eergisteren aan het babbelen met iemand die een vliegbrevet wou halen. Die aan het studeren was voor een vliegbrevet. Ik zeg, dat moet toch zeer duur zijn. Nou, zegt hij, je moet toch rekenen op zo'n 15.000 euro. Voor dat stukje papier, maar dan mag je wel de lucht in.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

Vlaanderen heeft Eenzaam zonder jou. Italië heeft Volare. En Duitsland Doe en Verdammt ich lieb dich van Matthias Reim. Het is bijna 8:08.

zondag 8 november zijn er wel een aantal meisjes aan de macht op de Rapback Live in Concert Best of Christmas in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Die meisjes, dat zijn Vanessa van Hoven, Lies, Loredana en Barbara Dex. Ze worden bijgestaan door een paar mannen ook. Helmut Lotti, Yannick Bovy, Kleinmans en Van Geel. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal Antwerpen. The Best of Christmas, de Rapback Live in Concert. Kaarten kan je vinden op 14 Max.

Ik heb het hier al honderden keren gezegd. 1978 was een magisch jaar. Ook voor Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Tijsmanstunnel gedeeltelijk dicht door een defecte vrachtwagen. Daar verlies je 10 minuten en in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Dus uitkijken daar. Kan je nu uitkijken over een hefbrug die defect is? Het wordt al moeilijk, maar goed, het is 2:30. Woensdagochtend, 19 augustus, met Lindsay.

Vorige week is ze 48 geworden, Lindsay. En dit weekend staat ze in een feesttent aan Café Oxford in Henixem, als je ze wil zien. Tenzij je voor Camping Kitsch kiest natuurlijk in Kortrijk. Weet je, het festival van de wansmaak. Of smaak, dacht ik wel, hoe je het bekijkt. Of Pukkelpop, ook dit weekend. Dus als er wat veel volk in je achtertuin loopt daar in Hasselt, dan weet je hoe het komt. Pukkelpop is weer in het land. En hier is Oliver erbij. Ook hem heeft ochtendstond goud in de mond, ja. Heerlijk, zoals het is.

ook een soort van de biscuitstherapie natuurlijk. Blij met een liedje de dag in. Met Oliver. En iemand weet niet van opbouwen. Dit is toch zo.

0: Voilà.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

0: Je zal maar de man zijn van Tammy Wynette. Dan ben je echt met je gat in de boter gevallen. Stand by your man. Over mannen en vrouwen gaan we het niet hebben. Wel over afscheid nemen.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

ook genomineerd voor Zomerhit. Binnen 2 weken weten we wie de Zomerhit scoort dit jaar. Meteor, heel tevreden ook met Trientje. Of Fientje, dat is een adoptie Trientje. Het is een Maltipoel geadopteerd. Dat is een kruising tussen een Malteser en een poedel. Veel succes ermee, Joris.

0: Hondje, dat is een mooie naam, hè, voor een hondje, David. Vind je ook niet? Vind je?
1: Nou, kan ik mee door, zeker. Ja.
0: Ik vind dat ook wel, ja. Die van jou heet Mitzi, hè? Jouw poes, dat is Mitzi.
1: Ja,
0: die
1: Mitzi.
0: Die van mij heet Lily. Zoals Elisabeth. Maar Lily klinkt schattiger natuurlijk. Goed, laten we het hebben over het weer vandaag. Het was een stuk kouder dan de afgelopen dagen die we gehad hebben. Dat betekent ook dat het koud blijft, David? Of toch niet?
1: Ja, het wordt niet heel warm deze week. Of voor de rest van de week, dat is zo. 20, 21 graden. Het regent ook op meerdere plaatsen. Dan wordt het later wel droger vanaf de kust. In de ochtend al. Denk vanaf 9 of 10 uur aan zee. Volgt de rest van Vlaanderen ook. Die regen trekt dan naar de Ardennen. Maar in de namiddag komt er dan een nieuwe golfregen aan. Met op meerdere plaatsen regen, behalve misschien de kust. Mm-hmm. En daar is dan op het eind van de dag zijn er ook een aantal opklaringen mogelijk. En het uiterste westen of noordwesten van het land, elders blijft het meestal zwaar bewolkt. Met 20, 21 graden, met een matige wind uit zuidwest. En vanavond en vannacht, ja, dan trekt die regen weg. Dan wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Morgen hebben we meer zon. We starten droog, toch in het binnenland. Want aan zee zijn er al vrij snel buien. En die buien die komen dan ook naar het binnenland. Daar kan een donderslag in zitten. Vrijdag ook trouwens. Periode met buien. Na een droge start, maar niet aan zee. Ja, die buien komen vanuit zee, dus die zijn daar heel snel. Kans op onweer ook. Temperaturen die rond een 20, 21 graden liggen. Het zou kunnen dat we aan zee bijvoorbeeld vrijdag maar 19 halen, ook in het weekend. 19 graden daar.
0: Ja, dat is een heel verschil, hè, met wat
1: ja, dat is een heel verschil, ja. 20 graden in het binnenland of 21 in de Kempen. Zaterdag ook nog wel een aantal buien, maar periode met zon ook, in tegenstelling tot vandaag. En dan zondag lijkt de beste dag te worden, met meestal droog weer. Een enkele bui is wel mogelijk, maar op de meeste plaatsen toch zo goed als droog. En maandag lijkt dat ook nog zo te zijn. Vanaf dinsdag komen de buien opnieuw opzetten. Woensdag mogelijk iets minder, maar er zijn er toch nog wel een paar. En ook de rest van de week, dan volgende, de tweede helft van volgende week, zijn die er ook. Het is wel zo dat tijdelijk woensdag en donderdag we eens naar 3 of 24 graden kunnen gaan.
0: Toch
1: wel. En dan zakt het terug naar 21. Dus het blijft wisselvallig, maar nu en dan is er een lichtpuntje.
0: Het voordeel is wel dat de natuur zich een beetje kan herstellen na die hitte.
1: Absoluut, ja, dat is echt nodig. Ik ben er heel blij mee, hoor.
0: Oké, prima. Tot straks.
2: Radio BNE, klaar wakker. VRT Radio BNE. Peter Hermans.

Kom niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Een heerlijke meezinger. Misschien ideaal voor onder de douche, of heb jij je eigen doucheplaat? Je weet het, jouw favoriet kan je bestellen bij Radio BNE Klaarwakker. Als doucheplaat in onze chat op Radio BNE bij VRT Max. Laat maar komen, ik bel je dan misschien even op en draai de plaat van je leven. Zoals dat hoort, dat is echt formidabel.
1: Formidabel.
0: Zeg toch?
1: Formidabel.
0: Stromae.
1: Tu étais formidable, j'étais formidable.

0: un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman.
1: Het is de rijkste artiest van ons land. Met een schatvermogen van zo'n 12 miljoen euro. Stromae, ook dat is formidable.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers op een gelijkspel steken tegen Spanje. Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel weer heropflakkeringen geweest vannacht. En de natuurbrand is sinds middernacht ook wel volledig omsingeld. Amorie de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer daar. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Ja, het blijft hier toch nog een instabiele situatie, hoor. Ik heb hier net met de crisiswoordvoerder van de Waalse overheid kunnen spreken, Stéphanie Ernoux, en zij heeft het over verschillende heropflakkeringen vannacht.
2: Cette nuit, on a assisté à quelques points chauds, quelques points de reprise en différents endroits. Maintenant, on a pu faire un tour complet, y compris à pied, des différentes zones.
1: Ja, die zones inderdaad in het oosten, dat is al dagen de moeilijkste zone. Daar kan de brandweer nu wel volledig veilig rond de brand. Ze hebben daar greppels gegraven en omgevallen bomen uit de weg geruimd. Maar dat terrein blijft heel moeilijk begaanbaar. Veel kuilen, heel hobbelig daar. En verzwikte enkels zijn geen uitzondering. Er is daar nu wel een verdedigingslinie, maar ze blijven waakzaam dat het vuur zich daar ook niet verder uitbreidt. Dus toch nog vrij fragiel. Vannacht zijn er in het noorden ook nog verschillende heropflakkeringen geweest. De brandweer moet dus met man en macht blijven blussen, want het weer ziet er voorlopig ook vandaag niet gunstig uit voor de blushelikopters en vliegtuigen.
0: Dankjewel, Amori. In de maand juli waren er bijna een vierde meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal. In die sectoren bestaat het statuut ook al langer. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren flexijobbers inzetten als ze dat willen. En heel wat mensen zijn geïnteresseerd in een van die nieuwe sectoren, zegt Steven Rosseel van SD Works.
3: We merken toch dat er de vraag ook is. Niet iedereen wil in een horecazaak staan, niet iedereen wil in een winkel staan. Je hebt ook mensen die achter de schermen willen werken, die echt in de logistiek geïnteresseerd zijn. En nu, de logistiek kan ook gebruik maken van die verschillende mogelijkheden met de flexijobs in verschillende sectoren dan. En dus we zien dat daar ook de vraag naar komt. Dus het voordeel voor de werknemers is dat de keuze van verschillende types jobs toch wel uitbreidt.
0: De Gentse hotelsector biedt buitenlandse journalisten, reisprofessionals en influencers tot 800 gratis overnachtingen per jaar aan om het toerisme in Gent te promoten. Gent werd recent ook vermeld in de Amerikaanse krant The New York Times. Rudy de Wit van de hotelsector legt uit hoe het werkt.
4: Toerisme Vlaanderen die nodigt uit, die betalen soms de vervoerkosten. Visit Gent die zorgt voor het onthaal en de gidsen in Gent. En wij als hotelsector ondersteunen dat door de journalisten en de mensen die onthaald worden uit te nodigen. Dat is over het algemeen 2 overnachtingen met ontbijt inbegrepen.
0: De stad geeft de hotelsector 45.000 euro als ondersteuning voor het project. De Verenigde Staten stellen op de valreep nieuwe importtarieven tegen Canada uit. Normaal gesproken zouden vannacht heffingen van 50% ingegaan zijn om goederen vanuit Canada in de VS in te voeren. Onder meer cement, zuivel en ijshockeysticks stonden op de lijst. Maar volgens de Amerikaanse president Trump is er een akkoord met Canada en daarom stelt hij de nieuwe heffingen met 3 dagen uit. Volgens de Canadese premier Carney is er wel vooruitgang, maar ook nog veel werk. En Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 naar 5 dagen. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met de militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump ook misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van economische investeringen in de Amerikaanse economie. Sport: op het WK hockey hebben de Red Panthers 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Jonathan met de penningen.
5: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Englebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. In de play-offronde van de Champions League mocht Lukaku 10 minuten invallen tegen Lyon. Het stond toen al 1-1, dat was ook de eindstand. Voor Lyon kwam het doelpunt van Loïs Openda. En Axel Witsel speelt volgend seizoen in Frankrijk bij Nice. Witsel is 37, hij komt over van Girona in Spanje. Promis David vertrekt na 2 seizoenen bij Union. Hij verhuist naar Brighton in Engeland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard speelde al 57 jaar bij ZZ Top en was ondanks zijn naam de enige van het trio zonder baard. Dit is een van hun grootste hits, Gimme All Your Lovin'.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Frank Beard is 77 geworden. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. Het weer, meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden en tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht is het vuur volledig omsingeld door de brandweer. Het is nog niet geblust, want er waren nog verschillende opflakkeringen afgelopen nacht. Meer op vrtnieuws.be.
1: Files richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Bijna 1 uur extra. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. Er zijn 3 rijstroken versperd. Maak er een reddingstrook. Richting Beveren is de Thijsmanstunnel volledig vrijgemaakt. Je verliest er wel nog 30 minuten vanaf Leugenberg op de A12. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. En ook rond Brugge, op de ring, is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet overheen.
2: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
3: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
2: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
1: En fijne morgen.

Het moesten mannen met baten zijn bij ZZ Top. Frank Beard is overleden. De drummer van de Amerikaanse ZZ Top, van de Amerikaanse band. Ja, die had heel wat succes. Shout Dressed Man, Give Me All Your Love in dit dus. Ze waren op dit moment ook aan het toeren en hebben de volgende twee optredens geannuleerd. Beard werd 77, hij was ook een van de oprichters dus van de band. Is overleden op zijn ranch in Texas. Ja, ZZ Top, meer dan 50 miljoen platen hebben ze verkocht. Dat kan tellen, 50 miljoen zeg, ongelooflijk. 7 albums van hen stonden in de top 10 van de Billboard 200 in de Verenigde Staten. En ze hebben ook 3 nominaties op zak voor een Grammy Award. Hij mag rusten met zijn gitaar in vrede, Frank Beard. Rusten, daar zijn ze bij Clouseau nog lang niet aan toe. Ik hoop het toch. Dit komt uit hun beginperiode, 1989. Het blijft een fantastische horen aan alle Louises van Vlaanderen.

0: Het was de tweede single eruit, Coco. Ik weet niet wat jij drinkt vanochtend. Is het koffie of wordt het toch een Coco met heel veel kakao in? Het tweede, ja, ik zie het wel zitten, ja.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's see you
7: shine. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat klinkt als een extra sappige deal.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor anderhalf.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

Just an Evergreen. Dat zijn van die dingen die we heel graag horen op Radio BNN. En die ook jij weet te appreciëren, hoop ik. De grootste evergreens en veel artiesten van bij ons. Je hoort hier op DAB+, op VRT Max, in je smart speaker en op digitale televisie. Radio BNN ontvang je overal. Van Alaska tot Alaska en terug. Dat is een hele afstand. Dit zei er ook van bij ons. Vaya con Dios met de grote Danny Klein.

Alan Foley schitterde al naast Meat Love op Paradise by the Dashboard Light. Maar ook solo stond zijn vrouwtje What's Another Baby. What's the matter, baby? Ik kan er geen antwoord op geven. Wat ik wel weet is dat het vrij druk is onderweg. Net geen 100 kilometer file met files richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven bijna 1 uur. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook een uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval. Er zijn 3 rijstroken versperd. Richting Beveren is de Tijsmanstunnel volledig vrijgemaakt. Je verliest er wel nog een half uur vanaf Leugenberg op de A12. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. En nog een brug, in Brugge. Op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet over. Helemaal niet over in Brugge en in Humbeek. We wel overheen kunnen. Is de Duitse versie van die grote Laura Linnit. Luister maar.

0: vette wereldhit van de Special AKA in 1984 voor Nelson Mandela. Toch heeft het nog 6 jaar geduurd voordat Mandela vrij kwam na 27 jaar gevangenschap in Zuid-Afrika. En dat was het begin van het einde van de apartheid in dat land. Want 4 jaar later, in 1994, was Mandela de grootste van zijn land. Was hij al langer trouwens. Toen werd hij president.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi. Altijd slim.

1970, toen gebeurde het allemaal in de Rose Garden bij Lynn Anderson. I've never promised you a Rose Garden. Het is ook niet elke dag roze geur en maneschijn. Dat is nu eenmaal het leven. Goedemorgen. Welkom bij Radio Bene. Het is 13 over half 8. Matthias Vergels.

0: eraan.
1: Ja, dat is ook alweer van een tijd terug. Het grootste deel van de zomer hebben we gehad, denk ik, David. Goedemorgen.
2: Dat is inderdaad zo, Peter. Met regen nu op de meeste plaatsen. En ja, die regen trekt van de kust naar de Ardennen. Dus eigenlijk aan zee, denk vanaf een uur of 9 of 10, zou het toch meestal droog moeten worden. De rest van Vlaanderen volgt vanaf de kust. Ik denk dat we rond de middag of zo op de meeste plaatsen misschien nog het zuidoosten, Vlaams-Brabant en delen van het zuidoosten van Limburg, dat nog nat is. Mm-hmm. Maar het duurt niet lang, die droge periode, want vanuit Frankrijk komt dan een nieuwe golf met regen opzetten. De kust wordt wellicht gespaard en het hinterland, maar de rest krijgt regen, ook de Ardennen, de Hoge Venen. En dan gaat het opnieuw droger worden in de late namiddag of de vroege avond vanuit het westen, waar in dat westen ook een aantal opklaringen verschijnen aan de kust, tweede deel van de namiddag of eind van de dag. En vanavond en vannacht, ja, dan gaan die opklaringen ook zich verder gaan verplaatsen. We hebben een graad of 20, 21 vandaag met een wind die meestal matig is uit het zuidwesten. Mm-hmm. Zuidwest tot west. En vanavond en vannacht wordt het dan meestal droog. Aan de kust blijft er wel een bui mogelijk. Ook morgen zal er daar eerder buien zijn dan in het binnenland, waar men droog start, waar er ook opklaringen zijn. Aan zee zijn er ook perioden met zon. Zon en wolken wisselen af, zowel donderdag, vrijdag als zaterdag. Maar er zijn op al die dagen wel buien. Binnenland start vrijdag opnieuw met droog weer, de kust niet. En dan gaan die buien opnieuw landinwaarts trekken. Donderdag en vrijdag is er kans op een donderslag of een onweer. Zaterdag landinwaarts al minder buien aan zee, in de loop van de namiddag minder buien. Zondag belooft een meestal droge dag te worden, al sluit ik een enkele bui niet uit. De temperaturen die blijven de ganse periode zo rond 19 à 20 graden in het binnenland. En aan zee kan dat eens terugvallen op 18, 19 graden tussen vrijdag en zondag. Volgende week, maandag is ook nog redelijk goed, en dan terug wel eens een aantal buien dinsdag, een betere woensdag, en dan de rest van de week is dan weer zeer wisselvallig. Maar woensdag en donderdag kunnen we wel naar 22 tot 24, of misschien is plaats ik in de camp bij 25 graden gaan.
1: Gaat u naar boven?
2: Ja, maar het is tijdelijk, want daarna is het weer gedaan. Dan zitten we weer rond 20, 21 graden.
1: Daar moeten we leren mee leven, maar al bij al 20 graden, het is niet slecht. En dat er af en toe iets uit de lucht valt, ja, daar kunnen we wel mee leven, denk ik, na de warmte die we gehad hebben. David, tot morgen.
2: Tot morgen, Peter.
3: De tijd voor je leven. Radio BNN.
4: Klaar wakker.
3: Radio BNN. Peter Hermans.

Into the Harlem Shuffle. Wij deden hem nog eens één keer met Bob en Earl uit 1965. Later werd het nog eens opgenomen door de Rolling Stones. Een even sterke versie. Ja, je verwacht natuurlijk niks anders van de Stones dan dat. Een duootje manpower? Nee, het wordt girlpower nu. Van de Anna Winner en straks Abretwagen van Vicky Leandros.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: NRT-nieuws met Gert van Boksel. De brandweer heeft het vuur in de Hoge Venen omsingeld, maar er blijven nog altijd opflakkeringen. Door de uitbreiding van het flexijobsysteem waren er vorige maand een kwart meer flexijobbers. En op het WK hockey blijven de Red Panthers steken op een gelijkspel tegen Spanje. In de Hoge Venen breidt de grote natuurbrand niet meer uit. Sinds middernacht is de brandweer erin geslaagd om het vuur te omsingelen. Maar er zijn ook nog opflakkeringen geweest. Amaury de Mulder bij het commandocentrum van de brandweer. De toestand blijft dus nog altijd instabiel.
1: Ja, klopt. Er zijn aan alle kanten van het vuur nu wel verdedigingslinies, maar de brandweer blijft heel erg waakzaam dat vuur daar toch niet voorbij raakt en dat de vlammen ook niet op andere plaatsen heropflakkeren. Want dat is vannacht opnieuw gebeurd. Er zijn nu nog zo'n 100 brandweerlieden op het terrein en dat begint toch een tol te eisen, vertelde de crisiswoordvoerder ons hier zo net.
2: Les corps sont éprouvés physiquement, moralement également. Donc les journées s'accumulent et c'est dur effectivement physiquement. Ouais.
1: Ja, en voorlopig is er nog geen sprake dat er minder mensen nodig zouden zijn. Dat wordt in de loop van de dag nog bekeken. En of ze vandaag dan wel hulp zullen krijgen van blushelikopters en vliegtuigen, is ook nog niet duidelijk.
2: S'il y a moins de pluie et surtout si le plafond nuageux se dégage, effectivement, ce sera positif pour le décollage des avions et des hélicoptères.
1: Er is vandaag wel minder regen voorspeld, enkele buitjes maar, dus dat kan goed nieuws zijn. Maar die bewolking lijkt wel te blijven hangen, dus dat is weer niet goed voor de zichtbaarheid. Afwachten wat dat geeft voor de vluchtplannen straks. Ze hopen in elk geval vandaag echt vooruitgang te kunnen gaan boeken in die zware strijd tegen het vuur.
0: Dankjewel, Amaury. En in Meene, in West-Vlaanderen, woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Er is een enorme rookpluim te zien, zegt burgemeester Eddy Lust.
3: Het zou gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. En zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
0: Volgens de burgemeester kan het dagen duren voor de brand helemaal geblust is. In juli waren er bijna een kwart meer mensen met een flexijob dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van SD Works. Vooral in de horeca en de verkoop stijgt het aantal flexijobbers. Sinds 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. In de zorgsector ook. Daar werken voorlopig weinig mensen met een flexijob, ook al zijn er veel nieuwe mensen nodig, zegt Steven Rosseel van SD Works.
4: Ik had verwacht dat de zorg sterker ging gestegen zijn. Dat gaat over ondersteunende diensten. Dat is niet dat verpleegkundigen zijn. Maar ik had gedacht dat dat meer doorgang daar ging vinden. We vermoeden dat dat wel nog zal komen. Maar we merken ook dat het in de zorg moeilijk is om personeel te vinden. Dus dat zal bij de flexijobbers niet anders zo zijn.
0: Volgens de vakbonden moet er bij de lijn extra personeel komen om beelden van agressie op bussen en trams te verwerken, meldt Nieuwsblad. Tot 6 jaar geleden waren er 6 medewerkers verantwoordelijk, nu nog 3. En volgens de bonden is dat te weinig, omdat controleurs bij de lijn binnenkort ook beelden kunnen maken met een bodycam. Carlo Maassen van de Christelijke Bond.
5: Camerabeelden uit dat voertuig halen, die analyseren, daar een verslag van maken, dat doorsturen naar politie en justitie, ja, dat heeft wel zijn tijd nodig. En wanneer dat er dan verschillende incidenten op een dag gebeuren, ja, dan kan u zich wel best voorstellen welke werkdruk dat die personen hebben. Als men de veiligheid ernstig neemt, moet men investeren in mensen en in preventie. Zo simpel is het.
0: Zuid-Korea en de Verenigde Staten korten hun gezamenlijke militaire manoeuvres fors in van 11 dagen naar 5. Ook geplande oefeningen zijn geschrapt. De Amerikaanse president Trump gaf eerder deze week aan dat hij niet opgezet is met die militaire oefeningen, omdat die zijn goede relaties met Noord-Korea kunnen schaden. Mogelijk speelt mee dat Trump misnoegd is over de Zuid-Koreaanse houding in het conflict met Iran. En Trump wil ook dat Zuid-Korea meer werk maakt van investeringen in de VS. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen hun tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België de voorsprong uit handen. Voor Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
6: Ik denk dat we zeker eerst helft hadden we de bovenhand. Ze raakte totaal niet uit onze press. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ik zie toch wel als verloren punten, ja.
0: De Red Panthers blijven wel aan de leiding in hun groep. Morgen spelen ze tegen Ierland. En in de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was, ondanks zijn naam, de enige van het trio zonder baard. Hij was 57 jaar lang de ritmische ruggengraat van ZZ Top, zoals in dit nummer LaGrange.

0: vorige maand speelde Zizi Top nog in Vorst Nationaal, maar toen was Frank Beard er door gezondheidsproblemen al niet meer bij. Beard is 77 geworden. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harder regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer ook. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld met greppels en grachten. Het vuur is nog niet geblust. Vannacht waren er nog altijd opflakkeringen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Gert. 132 kilometer file met files richting Antwerpen op de E313 vanaf Nassenhoven. 1 uur en 3 kwartier extra. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werke in Rumst een kwartier. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Dat komt daardoor een eerder ongeval. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Naar Brussel verkeersproblemen op de E40 vanaf Sterrebeek. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen door een brand met hevige rookontwikkeling in Meeler.
2: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
3: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Radio BNE.
3: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
2: Peter Hermans.
4: De

Ryan. Get ready, Freddy. Voor een klein beetje liefde. A crazy little thing called love op Radio Bene. Om 9:08 kom je pas bij. Een heel goede morgen. Doen we het? Wat doen we? Net zoals in de jaren 90. De jaren van 10 om te zien. Toen had je Phil Kevin. En Phil Kevin was razend populair in Vlaanderen. Dankzij deze hit.

There is music everywhere. En nog net wat meer op Radio BNN met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Martha Reeves en de Vandellas, even back to the 60s met Dancing in the Streets. Heel veel muziek vandaag, ook op Radio BNN. Maar dat wist je ondertussen wel. Met straks tussen 10 en 12 de ravissante Catherine van Doorne. Ze laat je 2 uur lang gewoon genieten op deze fijne radio. En tussen 12 en 1, als de muren konden praten, het zomerprogramma van Anja Daams. Net als de podcast die je kan vinden op VRT Max. Vandaag praten de muren bij Margriet Hermans Zaliger. Dus Margriet, vanmiddag tussen 12 en 1. Daarna de topcollectie met Lars de Grote. En goedgezind de avond in met Vanessa van Hoven. Een dag zoals alle anderen, maar net met dat beetje meer. Elke dag dat beetje meer op Radio BNN. Goedemorgen.

0: glad gecoverd, dit nummer. In het Italiaans, het Engels, het Duits, het Tsjechisch, het Zweeds, het Kroatisch. Door Vivianne Kok zelfs in het Nederlands. Roemeens, Slovaaks, Hongaars, Fins, IJslands, Spaans, Pools en Oekraïens. Mami Blue. Het werd ooit geschreven door ene Hubert Guro. In 1970 opgenomen. Maar dit is toch wel de bekendste versie van Poptops op Radio Bene, op DAB+, VRT Max, je smart speaker en op digitale tv.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kan dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Wigbert van Lierde. Met een nieuw begin, ja. Als ik aan Wigbert denk, denk ik aan die ene keer. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik in een radiostudio een artiest van bij ons met gitaar te gast had. En dat was in de nachtradiostudio met Wigbert van Lierde. Ergens in 1990. En wie had hij toen mee? Dat Ebbenhouten schatje. Donker als de nacht met de Ebbenhout Blues. Het blijft zijn echte wereldhit. Toch bij ons in Vlaanderen. Wigbert. Het is 8:55. Goedemorgen, dit is Radio Bene. En jouw favoriete radio met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons. Dit is zo'n evergreen van The Cars.

met Music to Watch Girls By. De jongens kijken naar de meisjes naar de jongens soms naar de jongens ook en de meisjes ook naar de meisjes. Zo gaat dat deze dagen. Maar dit was een gouden oude evergreen. Tot 1 over half 9, 147 kilometer file. Met files richting Antwerpen op de E313. Vanaf Massenhoven 1 uur en 3 kwartier extra. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de Werke in Rumst, een kwartier. En op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je meer dan 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een eerder ongeval. In Borgerhout is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Na Brussel dan op de E40 vanaf Sterrebeek file. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. En ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en kan je er niet over. En de politie vraagt bestuurders op het knooppunt Wevelgem tussen de A19 en de E403 om ramen gesloten te houden. Dat komt daar door een brand bij een verwerkend bedrijf, een recyclagebedrijf in Menen. Hevige rookontwikkeling daar, dus ramen dicht.

De patroonheilige van de fanfares en de harmonieën. Juist Sint Cecilia. Het is muzikaal helemaal ten top. Simon & Garfunkel op Radio BNN tot 8:55. Het ziet er heel goed uit ook, het najaar op Radio BNN. En bij onze vrienden van Radio 2, want de zoete inval is er weer. De legendarische radioshow met Luc Appermond. En fantastische panelleden, onder wie komend seizoen Jan Vrijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman en Kat Luiten. Wil je zelf eens een opname bijwonen van deze iconische radioshow? Dat kan in een cultureel centrum bij jou in de buurt. We beginnen er weer aan op 1 september en passeren dit najaar onder meer in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Haarlembeke. Wil je tickets voor de zoete inval? Dat kan bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max. Daar zie je een knop staan. Kom naar een opname. Daar kan je reserveren en geniet van niet één, maar twee live opnames. En een stuk taart. Tuurlijk. Luc en zijn gasten staan de garant voor een aangename, humorvolle namiddag. Zeker eens een keer doen.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Dat is zo jammer.
1: Zijn telefoon blijft overgaan.
0: En ooit waren ze zo smoor verliefd.
2: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
3: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
2: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
3: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Nou, het is een matige imitatie van de Bee Gees, maar kom. Met een Duitse invasie moet je altijd opletten. Maar deze Duitsers kwamen in vrede in de jaren 80. SOS for Love, Atlantis is calling. Van Modern Talking. 12 over half 9 is het nu.

0: Ian Faithfull en Mick Jagger. Ze konden het zeer goed met elkaar vinden. Zeer goed. De Rolling Stones schreven dit dus voor haar. En ze had er een dikke hit mee. As Tears Go By.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Er was eens een man. En die man die heette Raymond Felix. En wat deed Raymond Felix? Hij was op zoek naar een aantal meisjes om een meisjesgroep samen te stellen. Want in Nederland had je er al enkele gehad. De Dolly Dots, Babe, Love, Maywood. Zei Raymond van, laten we dat eens proberen met Marva en Natasha. Zo begon het met Shana. Nadien zijn er nog heel wat andere dames bijgekomen. Een van de meest bekende is Claudia Calive. Dit komt uit 1993, ons album van de week. En dat album dat heet Hou van het leven. Vandaag draaien we de titeltrack.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.

ons album van de week. Een hele week lang Shana op Radio BNE. En dat is ook heel lang geleden, toch? 7 voor 9, het nieuws komt in zicht, maar we hebben er nog wel een paar voordat we hier naar huis gaan. Dit bijvoorbeeld van Village People. Ze nemen je mee naar de marine. Working

Trump zal het graag horen. Village People in de Navy, voilà. Op Radio BNR straks de beste evergreens en veel artiesten van bij ons van 9 tot 10. En om 10 uur laat Katrien van Doorn je 2 uur lang gewoon, nee, meer dan gewoon genieten. En daarna zijn er de muren met Anja Daams, als de muren konden praten. Vandaag met Margriet Hermans. Maak er nog een mooie dag van met Radio BNR. En nu met Sam Metters. Tot morgen.

0: Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Bunny staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bunny, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RT Nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent erkent Clément nu ook officieel als zijn zoon. Dat heeft Le Soir vanmorgen gemeld. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. En dat heeft een aantal gevolgen. Thijs Nerink.
1: Door Clément ook juridisch te erkennen als zijn zoon maakt prins Laurent het mogelijk dat Clément de titel van prins van België toegekend krijgt. Dat wordt dan opgenomen in een koninklijk besluit dat dus ook door koning Philip moet worden ondertekend. Zo'n titel is wel eerder symbolisch, want Clément heeft, net als de andere kinderen van prins Laurent, geen recht op een dotatie van de overheid. Of de familienaam van Clément dan van de Kerkhoven blijft of wijzigt in Van Saxen-Coburg, dat is aan Clément om daarover te beslissen. Daarover is voorlopig nog niets bekend. Clément wil zelf niet reageren in de media.
0: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit, maar er zijn wel heropflakkeringen geweest. Sinds middernacht heeft de brandweer het vuur volledig omsingeld, maar 100 brandweerlieden blijven wel waakzaam. Amaury de Mulder bij het commandocentrum, daar weet je al of die brandweerlui vandaag hulp gaan krijgen van de helikopters en de vliegtuigen.
2: Nee, dat weten we dus nog altijd niet. Dat hangt nog af van het weer. Er is alvast weinig regen voorspeld. Er was hier daarnet een kort buitje, maar dat is alweer voorbij. Dus dat kan goed nieuws zijn, maar de bewolking lijkt wel te blijven hangen. Dus het is nog afwachten welke impact die wolken en de regen zullen hebben op de zichtbaarheid en de vluchtplannen. Ze kunnen vandaag in elk geval wel weer rekenen op 2 Duitse blushelikopters, 2 helikopters vanuit Noorwegen ook en 2 Zweedse blusvliegtuigen. En ook de Chinook-helikopters staan paraat om vanuit Nederland aan te vliegen. Maar goed, het is dus nog de vraag of ze vandaag effectief zullen kunnen uitvliegen.
0: Inderdaad, dankjewel Amaury. In Menen in West-Vlaanderen woedt een hevige brand in een afvalverwerkend bedrijf. Burgemeester Eddy Lust.
3: Zo gaan om een berg afval, allemaal van bruinhoed. Dat wil zeggen, dat is elektrisch materiaal. Dat kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van een batterij nog die ontvlamd is en zo verder. En in de tussentijd heeft dat vuur gevat, heeft de kraan ook vuur gevat. Er zit weer met een serieuze brand die met veel rookontwikkeling. Dus wij hebben ook een bialert uitgestuurd naar de inwoners van Menen. Ook Wevelhem is nu verwittigd.
0: In Congo zijn nu al meer dan 5000 ebola-besmettingen bevestigd. Bijna de helft van die patiënten is overleden. Daarmee is deze ebola-uitbraak de ergste voor Congo, zowel in aantal besmettingen als in aantal overlijdens. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde gisteravond nog dat ebola zich snel verspreidt en dat de uitbraak in Congo nog lang niet onder controle is. Meestal zwaar bewolkt, periode van regen en buien. Mogelijk ook met onweer vanavond. Dan gaat het harder regenen in het zuidoosten. Vanaf de kust komen er bredere opklaringen. Niet warmer dan 22 graden. En het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: deze zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
5: Kom binnen, Anja, kom binnen.
6: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
7: Welkom in onze mooie stulp.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrast.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
11: Code yellow!
12: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
12: Ja, echt. Info op telenet.be.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
4: shine. Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jornhevervaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf, schettigen zij met haar gat.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Morgen 14 nieuws met Gert van Boksen. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon, dat meldt Le Soir. Het was al langer bekend dat Clément van de Kerkhoven, de zoon van zangeres en mediafiguur Wendy van Wanten, de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had hij zelf ook vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon, vertelt Pascal Mertens.
1: Voorheen had hij het gezegd van ja, ik herken hem als mijn biologische zoon, maar dat waren woorden, er was eigenlijk niks officieels gebeurd en nu is het ook aangegeven bij de burgerlijke stand en is het officieel. De officiële erkenning maakt van hem nu ook een prins van België. Nu, om die titel van prins dan officieel te dragen, moet koning Filip ook nog wel een koninklijk besluit ondertekenen, maar daarvan had hij al laten weten dat hij dat wel zou doen. Het is ook wel zo dat hij van naam kan veranderen. Of hij dat zal doen, dat is nog niet duidelijk.
0: In de Hoge Venen is het nog afwachten of de blushelikopters en blusvliegtuigen vandaag wel kunnen helpen in de strijd tegen de zware natuurbrand. Het vuur is sinds middernacht volledig ingedampt en breidt niet meer uit, maar er zijn nog altijd wel opflakkeringen. En er zijn ook Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein en ook de Nederlandse Chinook-helikopters staan paraat in Nederland, zegt helikopterpiloot Michiel.
2: Onze helikopter keert elke avond terug naar Gilserijen. Dat is niet zo heel ver vliegen. En dat maakt het een stuk makkelijker voor onderhoud, maar ook voor beveiliging en het wisselen van crews. Gisteren was het niet mogelijk om hier te komen inderdaad, vanwege het weer. Vandaag in de ochtend mogelijk wel, maar dan is het de vraag of het in de middag nog lukt, op basis van de voorspelling die wij hebben.
0: Duitsland wil de controles aan zijn buitengrenzen opnieuw verlengen. De regering heeft daarvoor een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend. De grenzen binnen de Europese Unie zijn volgens het Schengen-verdrag open. De Europese Commissie laat controles enkel per uitzondering toe. Sinds september 2024 controleert Duitsland het grensverkeer om illegale migratie tegen te gaan. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is een verlenging noodzakelijk om dat migratiebeleid voor te zetten. Op Pukkelpop is vanmorgen de Blokbar geopend, één dag voor de start van het eigenlijke festival. Studenten krijgen er de kans om op de wei te studeren en toch iets mee te pikken van het festival.
3: Het is wel leuk om het zo eens leeg te zien, maar ergens ook wel pijnlijk dat ik er niet kan staan om te feesten dit jaar. Inderdaad, feest is leuk, dus door in het jaar doe ik dat soms ook iets te veel.
4: Ik denk wel dat het leuk is om een keer te kijken wat er allemaal is in Pukkelpop, want het is de eerste keer dat ik hier ben, dus zo stages zien en wat er allemaal is. Het is ook wel een goede motivatie om iedereen te zien studeren. Ik krijg ook wel meer motivatie voor mijn herexamens. Dus ja, content.
0: Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien. Tegen vanavond gaat het harde regenen in het zuidoosten, mogelijk met onweer. Vanaf de kust komen er dan bredere opklaringen. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Tot en met het weekend blijft het wisselvallig. Meer op 14nieuws.be.
5: Bedankt Gert. File rijden richting Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Door een defect voertuig op de linkerrijstrook reken daar 1 uur extra. Op de E19 van Mechelen-Noord tot de werken in Rumst een kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En in Humbeek kan je niet over de hefbrug. Ook rond Brugge op de ring is de Boudewijnbrug defect en daar kan je niet over.
6: Iedereen houdt van de zomer.
7: De tijd van je leven.
6: Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
6: Radio BNE.
5: We hebben er dus een nieuwe prins bij gekregen in België. Zijn naam, Prins Clément van België. Hoera! En goeiemorgen zeg.
8: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

Lollies met Bas Stop. Dus toch wel een heel mooi verhaal vandaag in het nieuws. Hè? Clément van de Kerkhoven is wettelijk erkend als zoon van prins Laurent. Dat zou al een tijdje geleden zijn gebeurd, naar het schijnt. Met die wettelijke erkenning krijgt België er een nieuwe prins bij. Maar koning Filip en de regering die moeten blijkbaar nog wat formaliteiten afwerken. Clément zal geen dotatie ontvangen, maar wordt vanaf nu dus wel een volwaardige erfgenaam van prins Laurent. Hij krijgt dan ook het recht om de familienaam van zijn vader van Saxen-Coburg aan te nemen, hoewel hij aangaf dat hij toch wel graag de naam van de Kerkhoven wil houden. Een prins in ons leven is een win. Elke prins is welkom. Eindelijk ook eens een mooi verhaal.

Prachtige stem, hè? Prachtig lied ook. Et si tu n'existais pas? Dan zou ik je uitvinden. Dat is toch wat Joe Dassin zegt. Vandaag precies 752 jaar geleden wordt Edward de Eerste gekroond tot koning van Engeland in Westminster Abbey. En Edward de Eerste van Engeland, dat was een van de meest fascinerende, maar ook gevreesde middeleeuwse koningen. Hij stond bekend als een briljant militair. Hij kreeg ook de naam Longshanks, langbenen, vanwege zijn uitzonderlijke lengte voor die tijd. Hij was ongeveer 1,88 meter lang, wat enorm was in de 13e eeuw. Want de gemiddelde man was toen waarschijnlijk zo rond de 1,65 meter, 1,70 meter. Beetje zoals ik. En daarom kreeg hij de bijnaam Edward Longshanks. En voordat hij koning werd, nam Edward deel aan de 9e kruistocht naar het Midden-Oosten. Nu, naast oorlog voeren, hervormde hij ook het rechtssysteem daar in Engeland en het bestuur van Engeland. Onder zijn regering kreeg het Engelse parlement meer vorm, meer structuur, wat later heel erg belangrijk werd voor de ontwikkeling van de democratie. Nu, ondanks zijn ruwe reputatie had Edward ook een uitzonderlijk hechte relatie met zijn eerste vrouw, en dat was Eleanor van Castilië. Toen zij in 1290 stierf, liet hij op elke plek waar haar rouwstoet overnachtte een monumentaal kruis oprichten. Parels voor de liefde, zoals Frank Galan dat zo mooi zegt in Ik zie tranen voor je ogen.

0: uit Liverpool, recht uit de jaren 60, Jerry and the Pacemakers, met hun doorbraakhit How Do You Do It.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Radio BNN. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Mooi van Oedo. Als de wereld morgen eindigt, wel, dan heb ik gisteren het huis voor niks opgeruimd. Maar goed, zo mogen we niet denken natuurlijk. Er is zoveel moois in deze wereld. Mooie muziek bijvoorbeeld. Zoals altijd hier bij Radio Bene. Dit is Bobby V.

Spandau Ballet, recht uit mijn jeugdjaren. Hè. Zot was ik van die muziek. Hè. Gary Hegger heeft daar trouwens ook nog een heel mooie versie van gemaakt. En kijk, voortaan mag ik haar aankondigen als moeder van Prins Clément. Dit is Wendy van Wanten, die duidelijk ook die vraag aan Prins Laurent heeft gesteld. En niet alleen aan Willy Sommers. Kijk eens diep in mijn ogen.

0: Kate met The Surfers en Windsurfing. Is het daar niet een heel klein beetje te koud voor ondertussen? Enfin, ik heb er geen gedacht van. Hoe warm zou het zeewater zijn? Ik ga het eens opzoeken trouwens. Naar Antwerpen moet je aanschuiven op de E313, 40 kilometer extra van voor Massenhoven. En op de E19, 10 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Rumst.
1: Radio BNE.

0: Mariah Carey en Without You. Voor Oostende wordt een zeewatertemperatuur gemeten van 22,1 graad. Wat vergelijkbaar is met de rest van de kustlijn. Ik kom er dus alleen in met mijn grote teen. 26 graden is het absolute minimum. Ik ben absoluut geen ijsbeer.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Zon, zee, strand en een goed gezelschap. Meer is er niet nodig voor een fijne dag, zo vindt Luc Steena dan toch. Ik zou zeggen, doe daar gerust nog Radio BNE bij, want dat is natuurlijk dubbel genieten, beste Luc.

Hoe lang is dat geleden dat je dat nog gehoord hebt? Die kauwgomballenboom van Ellie Niemann en Rickert Zuideveld. En we blijven in Nederland met deze van BZN.

met chansons d'amour. En zo zijn er ontelbaar veel liedjes natuurlijk. De liefde, hoe inspirerend werkt dat, zeg. Ook in de jaren 50 waren ze er al over bezig, maar dat hoor je dadelijk. Eerst dit, naar Antwerpen. Op de E313 sta je een half uur extra in de file van voor Massenhoven. En op de E19 moet je 10 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Rumst.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Radio 14-nieuws met Gert van Boksel. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van zangeres Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
1: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: Of Clément ook zijn familienaam zal veranderen in Van Saxen-Coburg is nog niet geweten. Het is nog afwachten of er vandaag vanuit de lucht geblust kan worden in de Hoge Venen. Dat hangt af van de zichtbaarheid en de regen en de lage bewolking. Er zijn Noorse en Duitse blushelikopters en Zweedse blusvliegtuigen op het terrein. En ook de Chinook-helikopters staan paraat vanuit Nederland. Die hebben de grootste bluscapaciteit. Maar dat maakt het ook extra gevaarlijk om te vliegen in slechte omstandigheden, zegt helikopterpiloot Michiel.
2: Die bucket die wij eronder hangen, daar kan 7600 liter water in. En dat komt niet in de buurt van eigenlijk wat hier verder rondvliegt. Dus we kunnen gewoon heel veel water per uur op een brand krijgen. Die bucket hangt ver onder de helikopter, dus je krijgt een soort pendule effect. Dus als jij de helikopter wil afremmen, ja, dan wil die bucket die wil zijn snelheid vasthouden. En voor je het weet word je meegesleept meer door de bucket dan dat jij de bucket sleept.
0: Het vuur in de Hoge Venen breidt niet meer uit. Het is ingedampt, maar nog niet onder controle in het noorden en het oosten. Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renewy in Vilvoorde is een bijzondere ondernemingsraad aan de gang. Volgens de vakbonden zijn er meer dan 90 jobs bedreigd bij de 800 bedienden. Bij de 1300 arbeiders zouden er geen ontslagen vallen. Bij Renewy heeft 18 vestigingen in ons land. De bijzondere ondernemingsraad valt net samen met de start van de Renewy Tour vandaag. In Diest is dat. Het bedrijf is de hoofdsponsor van die driedaagse wielerwedstrijd. De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 1992 tijdens een bergtocht. Eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. De Amerikaanse regering legt sancties op aan de voorzitter en een aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. Hun eventuele bezittingen in de VS worden bevroren en ze worden ook afgesneden van het Amerikaanse betalingssysteem. Het internationaal strafhof onderzoekt zware misdrijven van personen zoals oorlogsmisdaden, genocide en misdaden tegen de mensheid. De Verenigde Staten zijn geen lid van het strafhof en ze vinden dat hof een bedreiging voor Amerikanen en Amerikaanse bondgenoten, zoals de Israëlische premier Netanyahu. In een eerste reactie zegt het strafhof dat de Amerikaanse maatregelen het internationale recht ondermijnen. Het weer meestal zwaar bewolkt met perioden van regen en buien, later vanaf de kust bredere opklaringen, niet warmer dan 22 graden. Het blijft wisselvallig tot en met het weekend. Meer op 14nieuws.be.
3: Dankjewel Gert. Naar Antwerpen op de E313 moet je bijna een half uur extra rekenen vanaf Herentals West. En op de binnenring rond Brussel 5 minuten erbij tussen Wezenbeek en Tervuren. Dat komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
8: Catherine van Doornen.

weet niet of jij dat ook hebt, maar ik word altijd een heel klein beetje droevig van dit liedje. Het zit zoveel nostalgie in. Michel Fugain en Une belle histoire. Vandaag, precies 66 jaar geleden, wordt het Russische ruimtevaarttuig Sputnik 6 gelanceerd met aan boord een aantal levende wezens. Ze komen gelukkig allemaal veilig terug. De hondjes Belka, wat eekhoorn betekent, en Strelka, pijltje, waren de eerste levende wezens die een baan om de aarde hebben gemaakt en levend zijn teruggekomen. Aan boord bevonden zich naast de honden ook 40 muizen, 2 ratten en zo'n 20 verschillende kamerplanten en andere biologische proeforganismen. De capsule die maakte 17 omwentelingen rond de aarde en bleef ongeveer een dag in de ruimte. De missie moest aantonen dat levende organismen de lancering, de gewichtloosheid en de terugkeer door de atmosfeer konden overleven. En die resultaten, ja, die waren natuurlijk een belangrijke stap richting de eerste bemande ruimtevlucht. Want minder dan 8 maanden later vloog Yuri Gagarin als eerste mens in een baan om de aarde. Heel leuk detail ook heb ik nog teruggevonden. Strelka, hondje Strelka, kreeg later een nest pups. En één daarvan, Pushinka, werd door de Sovjet-leider Nikita Khrushchev, geschonken aan de familie van de Amerikaanse president van John F. Kennedy.

0: Een ode aan Amerika uit de musical West Side Story, geschreven door Leonard Bernstein. Maar dankzij Trini Lopez een echte wereldhit geworden.
1: Radio Bene. Radio Bene. Gewoon genieten.
0: En dit is Tom Dice met Dan So Long Goodbye.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro.

Wat een stem, hè. Veel luisteraars dachten dat René en Renato waarschijnlijk man en vrouw waren, maar in werkelijkheid waren het gewoon twee zangers die speciaal voor Save Your Love, dit project, als duo werden samengesteld. René verscheen zelfs niet in de videoclip van die wereldhit. En mag ik nu met uw toestemming een heel klein beetje week worden? Mijn mama was weg van deze pianist. Altijd strak in het pak, vaak ook met strik en met zijn halflange blonde haren, een soort van muzikale god. Ik kan haar wel begrijpen. Dit is Richard Clayderman met Ballade pour Adeline.

Ja, helemaal zot gedraaid. Milo en Little in the Middle. En oh jawel hoor, de 72-jarige Richard Clijderman, die treedt nog op. Maar je moet wel ver gaan om hem aan het werk te zien. Volgend jaar, in februari, treedt hij op in Vancouver en Toronto in Canada. Dat is te ver. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen zijn in Gentbrugge twee rijstroken versperd door een ongeval. Een kwartier file daar vanaf Zwijnaarden. En nog naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is in Aartselaar de rechte rijstrook dicht door een defect voertuig. En op de Antwerpse ring moet je 10 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel.

eerste plaat die ik ooit op de Nationale Radio heb afgekondigd. Dat vergeet je nooit. Dat geef ik je op een blaadje. Dat moet in 91 of 92 geweest zijn. Ergens in de prehistorie dus. Sniff and the Tears met Driver's Seat. Dit liedje werd oorspronkelijk gezongen door de Osmonds in de jaren 70, maar kreeg in de jaren 90 een nieuw leven dankzij Boyzone.

0: Boyzone met Love Me For A Reason. En hoe zit dat nu met die artiesten die de zomer bezingen? Zijn die wel gepasseerd eigenlijk? Ik dacht van niet. Ja, ze moeten nu toch wel gauw gaan komen, denk ik.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. DSM.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

Een klassiek eenpansgerecht uit Louisiana. Uit de Cajun keuken, hè. Met kipfilet, met worst, rijst. Het is een soort paella, denk ik. Grote uien, paprika, bleekselderij, knoflook, tomatenblokjes en veel cayennepeper. En nu die pot toch op het vuur staat, met z'n allen naar de kerk.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Jumping Jack Flash van The Rolling Stones, voor elk wat wil. Af en toe draaien we hier de Beatles, af en toe The Rolling Stones. En ook heel graag deze hier, Bart Kaal.

Ja, Love Me Forever van Bart Keil zullen we met heel veel plezier doen, Bartje. Straks, als de muren konden praten, een heel bijzonder gesprek eigenlijk, want het is met Margriet Hermans een paar maanden voor haar overlijden. Heel fijne dag nog, wens ik je, en heel graag ook tot morgen.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er kan opnieuw vanuit de lucht geblust worden in de Hoge Venen. Prins Laurent heeft Clément nu ook juridisch als zijn zoon erkend. En de populaire oud-minister van Defensie in Oekraïne, Fedorov, vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet door het slechte weer. Twee Noorse helikopters, een Duits en ook twee van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. En boeren uit de buurt helpen nog altijd de brandweerlui. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
1: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
2: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier door het LKW en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat in zo'n brandort.
1: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
3: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
1: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
0: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. En dat geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van de infrastructuur. Volgens de stichting zal dat herstel tijd, middelen en gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Maar nu erkent de prins Clément ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertens legt uit wat dat verandert.
4: Het is in elk geval zo dat hij nu ook officieel een erfgenaam is van prins Laurent. Dus net zoals de drie andere kinderen van prins Laurent. Er is geen verandering qua dotatie dat hij zou krijgen van ons land. Want dat krijgen alleen maar prinses Astrid en prins Laurent zelf en natuurlijk de troonopvolger.
0: Of Clément zijn familienaam gaat veranderen is niet geweten. Nu heet hij Clément van de Kerkhoven, maar dat zou van Saxen-Coburg kunnen worden. Het parket is een onderzoek begonnen naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model, dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde twee weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing verkracht was door de organisatrice en haar vriend. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. De organisatrice van Miss Model, Nisa van Balen, ontkent dat er iets verkeerds gebeurd is.
5: Dat klopt totaal niet. Er is intimiteit geweest met Charlotte, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar dat was echt wel met wederzijdse toestemming en daar bestaat echt geen twijfel mogelijk over. Niemand heeft daar gedwongen om iets te doen of onder druk gezet, echt helemaal niet.
0: De Gentse uroloog Piet Hoebeke dient een klacht in tegen onbekenden, omdat er valse video's van hem de ronde doen. Zijn gezicht en zijn stem worden in die valse AI-video's misbruikt om alternatieve middelen aan te raden voor prostaatproblemen. Maar de video is een zogeheten deepfake en dus niet echt, zegt Eline Valken van het UZ Gent.
6: Wij hebben vernomen dat er inderdaad een deepfake video van professor Piet Hoebeke circuleert, waarin hij eigenlijk een middel tegen prostaatproblemen aanprijst en verkoopt buiten de reguliere gezondheidszorg om. In de video worden er ook uitspraken gedaan waar we zeker niet mee geassocieerd willen worden, onder andere over de gezondheidszorg. Dus wij distancieren ons volledig van die inhoud die eigenlijk aast op kwetsbare mensen.
0: De twee lichamen die eind vorige maand gevonden zijn op een gletsjer in Zwitserland zijn wel degelijk twee Belgische klimmers die al 34 jaar spoorloos zijn. Dat heeft DNA-onderzoek nu bevestigd. De twee Kempenaars van 39 en 41 verdwenen in september 92 tijdens een bergtocht. En eind vorige maand kwamen hun lichamen naar boven door het smelten van de gletsjer. In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pennemans, wat is daar aan de hand?
7: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie Fedorov roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te organiseren. Of te moderniseren beter. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van corruptie in het leger. Met zijn video positioneert hij zich nu duidelijk politiek tegenover Zelensky.
0: Dankjewel, Roel. De Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een competitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios maakte zelf bekend dat hij positief testte tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij door blessures nauwelijks nog in actie. Het weer blijft zwaar bewolkt en een regenzone trekt van het westen naar het oosten met soms veel regen. En in het zuidoosten ook kans op een onweersbui. Hooguit 20 graden in het westen, nog tot 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die is omsingeld, maar nog niet onder controle. Blushelikopters kunnen opnieuw de brandweer helpen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Hey Anja, ja, het is lang geleden. Hè. Zeg, mag ik eens even iets zeggen? Als je zin hebt om tussen onze muren te komen praten, altijd welkom hier in Auto.
8: Radio BNE.
11: Ik was afgelopen seizoen nog bij haar thuis en als eerbetoon nog eens luisteren naar mijn babbel met Marguerite Hermans.
12: Als de muren konden praten.
8: Anja Daams.

0: getwijfeld of ik mijn babbel met Margriet Hermans nog eens ging uitzenden. Maar Céline vond het goed en als een soort van eerbetoon neem ik je vanmiddag mee naar Oud-Turnhout. Want daar woonde Margriet Hermans samen met haar man Frank op een toplocatie. Zij en Frank woonden namelijk op het einde van een doodlopende straat.
1: Dat is echt dankzij mijn broer die hiernaast woont. Dat is echt waar, die belde mij. 30 jaar geleden ongeveer. Ja, nee, langer, 40 jaar geleden. Want dat heeft hier lang braak gelegen. Hè. 40 jaar geleden belde hij mij, die woonde hiernaast. Zeg, Margriet, dat stuk grond naast ons komt te kopen. En dat is een groot stuk. Dat is echt iets voor jou. Het was ook echt iets voor hem. Zo, want hij had toen paarden en dan konden ze paarden inzetten. Dat was eigenlijk een weide. Maar dat was een bos. Een bos toen ik dat kocht. Ik weet dat nog heel goed, per opbod. Maar ik zat op dat moment in Zuid-Afrika. En ik kon dus niet gaan bieden bij die notaris. En ik had een vriend van mij gestuurd. En ik had gezegd, stoppen op 3 miljoen frank. He? Ik zeg, stoppen. Ik zeg, want het loopt de spuigaten uit. Ik kom terug, hij belt. Zeg, ik ben toch maar tot 3 miljoen 100 gegaan, want het was weer tegen een Hollander. Ik zeg, dat ging nu nog wel. Maar de notaris zei, eigenlijk mag ik dat niet toekennen aan jou. Dat moet ik aan hem toekennen, want hij is de bieder geweest. Dus dat is dan nog een hele romsoms geweest, waar ik niet van wist dat dat zo was. Dus ik had het stuk grond al heel wat jaren gekocht, alvorens ik bouwplannen had. Ik had er gewoon geen tijd voor, ik woonde in Turnhout. Maar ooit dacht ik, ga hier toch beginnen bouwen. Dan hebben we dat gedaan. Toen heb ik Frank leren kennen, hebben we dat samen gedaan. En ja, dat is dan zo gebeurd. Want dat was zo grappig. Ik kocht die grond en ik wist helemaal niet wat ik kocht. Maar ik heb dat gewoon vertrouwd op mijn broer. Die zei, je gaat nooit nog zoiets vinden.
0: Nee, dat is waar. Je kijkt zo uit op de weilanden.
1: Op die landerijen, dat is ongelooflijk. Ja. En die bossen gingen erachter, dat is natuurgebied, de Lierman. Nu die boer, Ginder, die is nu met pensioen, die is gestopt, die verhuurt die weides nu aan die paardenfokker. En er zijn dit jaar weer 5 veulentjes geboren, zo mooi. Hier vlak achter is dat eigenlijk een overstromingsgebied, maar die boer gebruikt dat voor zijn koeien. Maar dat is daar allemaal overstromingsgebied. En als je goed kijkt, zie je ook, dat ligt heel wat lager dan dit. Hè? Ik heb het huis ook laten ophogen, 1,5 meter... Want we hebben 1 keer gehad dat ze met een bootje hier aankwamen. Hè. Dat was helemaal,
0: toch?
1: Helemaal overstroomd, ja. Omdat de A, ik weet niet of je daar riet ziet.
0: Ja.
1: Dat is de A.
0: Dat is een rivier.
1: Dat is een riviertje. De A-straat.
0: Ja, ja.
2: En dus ik wilde het dan niet zeggen, omwille van de privacy. Ja, zeg je een huisnummer nog? En nee, is niet waar.
1: Ja, dat zie je toch niet, het huisnummer.
2: Nee, dat is waar.
1: Maar dat is hier de A en hier stopt dus ook de straat. Op die A. En ik vind dat zo fantastisch, want dat brengt zoveel leven mee. En zoveel natuur mee. Wij genieten hier elke dag van zulke mooie tafereeltjes.
0: Zeg, en qua stijl kwamen en komen Frank en jij overeen? Qua stijl
1: ik
0: van
1: heb Frank laten doen.
0: Okay.
1: Ja, ik ben daar nog wat plooizaam in. Ik bedoel,
0: bij ons thuis net hetzelfde.
1: Ik ben heel functioneel in mijn wonen. Maar wat de decoratie, de kleur van papier, dat laat ik Frank doen. Radio B.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: Nu moet ik goed nadenken. Toen Céline
1: 8 was.
2: Ah ja, ze hebben
0: dus dat is toch al 25 jaar bijna geleden. Ja, die had kanker ook, borstkanker. Maar geen genetische borstkanker. Want dat hebben we dan ook nog laten nakijken. Tegenwoordig is dat zo'n item. Mijn moeder had kanker gekregen van een medicament dat ze kreeg om niet mottig te zijn 's morgens als ze zwanger was. Er was een genre hormoon, weet ik veel wat. En al die vrouwen die dat genomen hebben, hebben bijna kanker gekregen.
2: Wow.
0: Ja, ze hebben dat product nu ook, toen ook uit de markt gehaald, maar het was te laat. Het was eigenlijk het verhaal van Softenon, hè?
2: Ja.
0: Hetzelfde verhaal.
2: Wow, dat is wel heftig zoiets.
0: Ja, het was heel heftig. Vooral, ook voor die dokter was dat erg, hè. Want die heeft dat met goede bedoelingen voorgeschreven aan mijn moeder en heeft ze de dood ingeschreven eigenlijk, hè.
2: En hoe oud was ze toen?
0: Mijn moeder was net 80 geworden toen ze stierf. Dus dat is wel respectabel. Want ik moet zeggen, ze hebben toch wel 25 jaar samen met haar tegen die kanker gevochten. Ja, dus dat vind ik wel. Ze heeft het tamelijk lang kunnen. Maar ja, op den duur zat die kanker overal in haar hersenen. En mijn moeder was een heel fiere, mooie vrouw. Maar dat is geen mooie foto's. En mijn moeder was veel knapper eigenlijk. Ofwel verbloem ik daar mijn fantasie, dat kan ook natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar mijn moeder was een mooie, fiere, gedistingeerde vrouw. En op een bepaald moment, in de latere stadium... kreeg ze een verlamming op haar mond. En toen zei ze, Margrietje. Ze zei altijd Margrietje. Margrietje, nu dat ook nog. Nu hoeft het voor mij echt niet meer. En dan heeft ze ook geweigerd nog om therapie te volgen. En dan is ze toch... Ze zei, ik ga sterven. Morgen, denk ik, zei ze. En het was waar ook. Ik zeg, moeder. Ja, zei ze, ja. Ze was er ook klaar voor, ze. Het was genoeg geweest, haar gevecht.
2: En is dat niet moeilijk dan, als dochter?
0: Dat was heel moeilijk, maar ik was zo fier op mijn moeder, hoe volwassen zij omging met sterven. Ik vond dat eigenlijk een ongelooflijk. Ze zegt, mijn moeder de laatste jaren van haar leven heeft heel veel aan stervensbegeleiding gedaan. Mensen die alleen waren. Ze was ook in een rusthuis, want ze wou dat. Dan ging ze mensen die alleen waren bezoeken. En de laatste uren dat die leefden bij hen waken. En ze had mij het proces van het sterven helemaal beschreven. Ze zei, Marisha, als iemand sterft, je gaat dat zien, zegt ze. Er zijn twee manieren om te sterven. Ofwel stokt de adem. Hè? Ofwel, zegt ze, ga ze zien als je in de ogen kijkt dat die in één keer breken. Als een vaas. Ik zeg, ja, zegt ze, en dan komt er een soort van ratelgeluid van de longen. Ze zegt, en als dat komt, dan duurt het niet lang meer. Dat hangt af van de sterkte van het hart, zei ze tegen mij.
2: Mai.
0: Ja, die had dat zo helemaal geanalyseerd. En bij haar was dat identiek. Ik zeg, moeder. Ja, en toen was ze al weg. Ik zag in één keer... Die vaas brak, die ogen braken. En in één keer kwam die rochel daar. Ik zeg, mama, ons moeder is gestorven. Nee, ze was een beste adem nog. Ik zeg, ja, maar dat is omdat... Mijn moeder is een heel sterk hart. Ik zeg, dat is omdat haar hart zo sterk is. En dat blijft nog dingen die longen activeren. Maar dan is het toch een uur of twee nadien echt is stilgevallen. Ja. Maar ik heb nog afscheid kunnen nemen. Dat vind ik wel goed. Ik zat heel dicht bij haar. Ze wilde nog iets zeggen, maar komt niet meer verstaan. Ik dacht eerst, wil ze wat drinken? Ze wou nog waarschijnlijk afscheid nemen. Ik zeg, moeder, ik heb het begrepen. Laat maar los. Je hebt dat fantastisch gedaan.
2: Oh.

0: vind het misschien wel een van de mooiste nummers van Margriet Hermans, Die Vriend. Toen ik trouwens een paar maanden geleden bij haar op bezoek was, heb ik met de halve familie kennis gemaakt. Haar broer is even dag komen zeggen. Haar broer is ook haar buurman. En we hebben ook lang gepraat over haar zus, die al jaren in Amerika woont. En dat naar aanleiding van spullen in huis. Want in het huis van Margriet en Frank stonden veel spullen van de ouders van Margriet. Bronzen beeldjes bijvoorbeeld, die de ouders nog meegebracht hebben van Zuid-Afrika. Maar ook een bijzondere kast.
1: Een heel mooie kast, maar die was eigenlijk voor mijn zus bedoeld. Maar mijn zus woont in Amerika. En die zei, oh, Margriet, zegt ze, I really wish I could have. Ja, haar Engels is verschenen. Ja, haar Nederlands is zo slecht geworden, omdat haar man is gestorven. En dat was de enige waar ze nog Nederlands mee sprak. Dus die spreekt nooit meer Nederlands. En ik voel, de lol begint zo. Ik voel dat ze moet zoeken naar woorden. En dan zeg ik, Marie, zeg het maar in het Engels. Maakt niet uit. Dan frist mijn Engels ook nog een beetje op. Maar dat is dus een oude kast. Want hoe dat die markt toch helemaal in elkaar gezakt is. Mijn moeder heeft daar veel geld voor betaald. Dat was
2: dus
1: antiek.
2: Het is wel een mooie kast.
1: Ja, ja. Was een antieke kast. En nu krijg je daar geen sik meer voor.
2: Ah, nee?
1: Ze willen het nog niet meer. Ze hadden het web moeten doen. En mijn zus zei, ja, hoe moet ik dat in Amerika krijgen? Ik zeg, Marie, misschien eens meegeven met een container of zo. Kost nogal wat, hè. Maar nu zegt ze, ja, zeg, na al die jaren, dus 25 jaar, zegt ze, ja, houd jij ze maar, want ik kan ze toch niet kwijt. Ze is ook verhuisd, ze woont in een kleiner huis. Dus nu zit ik ermee.
2: Hè. En hoe is zij in Amerika geraakt?
1: Door de liefde.
2: Ah.
1: Ze was dus verliefd op een man die in Turnhout woonde, ingenieur. En die kreeg een jobaanbieding in Amerika. Maar mijn zus was toen 19 of 20 en mijn vader zei, zeg, zo snot, daar al direct gaan wonen, dat gaat niet door. En dan is heeft ze dat af moeten maken. Ze was daar doodongelukkig over, want dat was de liefde van haar leven. En na een jaar of 8, ik weet nog goed, ik was er getuige van, neem ik de telefoon op bij ons thuis in de Paterstraat in Turnhout. En ik zeg, ja, met Hermans, bakkerij Hermans. Dit is Hugo de Vijver. Ik wist direct wie dat was. Ik denk, Hugo de Vijver. Ik zeg, dat gaat hier heel blij zijn. Ah, ik zeg, dag Hugo. Ik zeg, zoek jij ons Marie? Ja, zegt hij. Ja. Het was direct de koek en een half jaar later woonden ze daar, trouwden ze daar. En ze is weer gaan studeren.
2: Ja.
1: Echt wel chapeau. Dus dat was dan zo een jaar of 5 later zo in één keer.
2: Amai, ze is gewoon.
1: Ja, de liefde was niet over en nu woont ze daar al 50 jaar. Ja.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur

0: Moeder en dochter, Margriet Hermans en Céline. Het heeft niet mogen zijn. Margriet Hermans vertelde mij toen ook dat ze toch wel graag oma wilde worden.
1: Ja, Céline is zwaar diabetespatiënt, dus die wordt heel erg goed medisch begeleid. En die parameters, zal ik het zo maar noemen, die moeten perfect staan alvorens zij zwanger mag zijn. Daar heeft ze nu toch al een paar maanden aan gewerkt, toch, Hermen? Ja, en, want soms als moeder voel je dan schuld. Wat heb ik verkeerd gedaan? Dat dat kind suikerziekte heeft. Niemand heeft dat bij ons. Niemand is diabetes. Ja, ouderdomsdiabetes.
0: Want jullie hebben echt wel een heel speciale band, hè?
1: Jawel, en dat is eigenlijk nog maar de laatste tijd. Want Céline en ik, wij waren eigenlijk bijna kat en hond. Hè. Ik vond dat zo erg. Want ik had onze relatie zo anders voorgesteld. Hè. Ik denk, zo'n vriendin in huis en wel... Oh.
0: Nee?
1: Ja, nee. Céline was heel moeilijk. Hè. Ze is heel moeilijk, hè, omdat ze ook zo eigenwijs is en ze luistert niet. En zij lost alles op. En, ja. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren zijn we echt naar elkaar gegroeid. Ik heb er veel plezier van.
0: Ja? Ja. Ja. Ah, ik dacht altijd dat er altijd een speciale band geweest was.
1: Nee, als ze in de puberteit was, was het onleefbaar. Ik was zo blij als iets dat ze in Mechelen ging wonen, dat ik ze kwijt was. Dat was als huwelijk ging je barsten van de druk van Céline. Dat was onmogelijke situatie. Maar ze had dat allemaal al geregeld. Ze zei, mama, ik ga een appartementje huren in Mechelen. Ik zeg, jij? Van wat? Ja, maar ik ga samenwonen met toen haar eerste lief. En later ook man, maar dat is ook van echt gescheiden. Dat was ook al veel te snel. Maar ja, ik heb daar niks aan te vertellen. Ze weten het allemaal zelf veel beter. Dus ze gingen in Mechelen wonen, op een appartement. En dat klopt, hè. Haar toelage die ik elke maand betaalde voor het internaat en blablabla, dat kon ik dan net zo goed aan haar geven. Hè.
0: Ah, ze is op het internaat geweest?
1: Ja.
0: Ah, omdat ze zo moeilijk was?
1: In de kunst? Nee. Gewoon omdat ik te weinig tijd had. Ik moest te veel weg. En ik zat dan op de duur in de politiek. Dat was alle dagen naar Brussel. Dus ik dacht, de beste manier om dicht bij haar te zijn, mocht er iets zijn met een diabetes, weet ik veel wat, is dat zij, dat heeft er natuurlijk ook wel wat mee te maken, dat ze zo moeilijk was. Hè? Dat is voor een kind ook niet zo eenvoudig. Ik zeg, ja, in Brussel is de beste keuze. Want dan ben ik er rap bij. Hè? Want ik zat alle dagen in Brussel, in het parlement. En dus zij is naar de kunsthumaniora gegaan in Brussel. En dat was een goede keuze, want ze is heel kunstig, heel talentvol. Ze heeft daar, ja, ze speelt heel goed piano, ze kan arrangeren, ze is producer, ze is alles.
0: Zeg, heeft zij nu twee vaders of één?
1: Zij heeft een biologische vader en een thuisvader.
0: Ja, en noemt ze alle twee papa?
1: Nee, die biologische vader noemt ze niet papa, maar die kent ze wel.
0: Ah ja, okay.
1: En daar heeft ze eigenlijk wel... Maar ja, dat kind heeft zo'n drukke agenda. Die mensen soms ontgoocheld dat ze daar zo weinig tijd voor heeft. En ik kan me dat voorstellen. Hij woont ook niet bij de deur. Ze zegt, dat is allemaal niet zo eenvoudig. En ze zegt, eigenlijk emotioneel ben ik groot geworden... Met Frank, hè? Dat is mijn papa. Hè?
0: Ja, en Frank ziet dat zo ook, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ze draagt ook zijn naam. Hè?
0: Ah, ja. Dus als ze trouwt, dan is dat niet dat er twee vaders daar staan.

0: The Good Life. Ja, ja, ook dat was Margriet Hermans. Ik heb Margriet ook een aantal stellingen voorgelegd waarop zij moest antwoorden met thuis of op een ander. Bijvoorbeeld eten. Deden Frank en Margriet dat het liefst thuis of op een ander?
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Ik kook heel graag. Soms ben ik out of inspiration. En dan zeg ik, wat gaan we vandaag eten? En mijn echtgenoot zegt dan, dat maakt niet uit, dan krijg ik het scheid. En dan zeg je, alles is goed. Ik zeg, ja, meneer, help mij dan. Inspireer mij, alsjeblieft.
0: Hatelijk, hè?
3: Ah, ja. En dan ga ik iets halen en zeg, joh, maar toch geen vis. En dan zeg ik, ja, maar hallo, ik heb gevraagd wat wilde. Ja, maar eigenlijk is het wel een dankbare eter.
0: Ja. De spaghetti maakt hij?
3: Ja, hij is spaghetti-man. Oh ja, ja, echt wel. En de spaghetti-sausen heeft hij jaren gemaakt.
0: Oké. Okay.
3: Maar nu heeft hij ontdekt dat er een pot is van een merk dat ook heel lekker is. Ik zeg, maar leuk. Frank is winnen, dat is een receptje. En dat moet helemaal exact zijn wat daarin staat. En dan gaat hij soms dingen kopen die wij niet meer gebruiken. Ik zeg, schatje, dat gaan we zo niet meer doen. Ik maak dingen ook wel aan de hand van een receptje, maar ik vertaal daar wat ik in huis heb en wat ik kan en wil.
0: Vakantie nemen, thuis of op een ander?
3: Op een ander.
0: Ja. Aan de zee dan?
3: Ook.
0: Ja.
3: Thuis kan ik even rust vinden. Ik moet weg. En dan zegt Frank, zegt dan, joh, maar we zijn juist thuis. Ik zal plannen aan het maken om terug te vertrekken. Ik zeg, dat moet ik doen, agendagewijs. Want ik moet die plek reserveren. Als ik dat niet reserveer, heb ik niks.
0: Lach je thuis of op een ander?
3: Ah, op alle twee.
0: Is dat? Ben jij hier hetzelfde als...
3: Ik denk het wel, ja. Ongeveer, ja. Maar ik heb hier wel meer momenten van stilte. Dat ik blij ben, dat ik zo eens namiddags hier in mijn zeteltje de krant kan lezen. Daar kan ik van genieten. Lezen. Ik lees heel veel, maar deze kun je niet in gezelschap. Want ik ben altijd zo nieuwsgierig om te weten over wat hebben ze, waar is hij mee bezig? En die gaat met een echtgenoot dan in de oog. Hè? Dus, maar hij leest ook graag.
0: Heerlijk.
3: Maar Anja, ik heb al van mijn hart een steen moeten maken en ik heb zeker al 100 boeken weg.

0: Frank, Een leven samen van Margriet Hermans. Wie had kunnen denken dat er ging gebeuren wat er gebeurd is toen ik haar vroeg om mij over 10 jaar te mailen met het antwoord op de vraag: Margriet, hoe gaat het tegenwoordig met jou?
1: Wel ja, Anja. 10 jaar geleden inderdaad was jij hier op bezoek in Auturnoot voor een gezellige beurs naar aanleiding van jouw programma Als de Muren Konden Praten. Ja, ik vermoed dat jij nu ook erg binnenkort uitkijkt naar de pensionering. Hè? Of misschien al met pensioen bent. Hè? Enfin, ik hoef je niet te zeggen dat de mediawereld waarin we beide actief zijn geweest je eigenlijk nooit loslaat. Of je nu met pensioen bent of niet. Radio en tv, die blijven ons altijd boeien. En ik merk wel dat ik niet altijd meer mee ben in deze tijd. En als je wat ouder wordt, hoeft al dat aanstormend geweld niet meer. Echte ambities koester ik als 80-plusser echt niet meer. Als mijn gezondheid het maar blijft. Het is cliché, maar als mijn gezondheid het blijft toelaten, dan bijt ik me nog steeds vast in het leven. Ah, wat een geweldig leven heb ik toch gehad. Echt wel, ik kan er alleen maar heel dankbaar om zijn. Ik heb een heerlijke echtgenoot waar ik hoop nog veel jaren gelukkig mee te kunnen leven. En oh jawel, ons gezinnetje is nu het centrum geworden van mijn leven. Céline en Chris die werken aan het nageslacht. Ik heb gezegd, oefen maar veel, dat is goed voor de relatie. En ik hoop eerlijk gezegd samen met haar dat ik die kleine junior ooit in mijn armen kan drukken. Voor de rest hoop ik, ga ondertussen, dat alles rustig verder kabbelt. Maar ik blijf het wereldnieuws volgen. En we denken er ook ernstig over na om dit grote huis te verlaten en kleiner te gaan wonen. Enfin, ik hoop dat het jou ook goed gaat, Anja. Beste groeten, Margriet.
2: Radio BNE, Als de Muren Konden Praten.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen kan vandaag opnieuw vanuit de lucht geblust worden. Prins Laurent erkent Clément van den Kerkhoven nu ook juridisch als zijn zoon. En de populaire ex-minister van Defensie in Oekraïne vraagt presidentsverkiezingen. Er vliegen opnieuw blushelikopters boven de Hoge Venen. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. 2 Noorse helikopters, een Duitse en ook 2 van de federale politie worden nu weer ingezet. Op het terrein is het vuur overal omsingeld, maar nog niet volledig onder controle. Boeren uit de buurt helpen de brandweerlieden nog altijd. Amaury de Mulder sprak met een blusploeg aan Signal de Botrange.
1: De brandslang aan de watercontainer heeft het op dag 6 begeven. Continu vult hij hier tractoren met vers bluswater. Zonder de hulp van de plaatselijke boeren komen we er niet, zegt deze brandweerman uit Duitsstalig België.
2: Ja, die landwirten die brengen met hun vessen dat water erin en dan wordt dat hier het LKW en die pomp omgepompt in die cisternen en we varen dat dan zo'n brandort.
1: Samen repareren ze de vulslang zo snel mogelijk, want er moeten dringend weer tractoren naar het terrein. Want ook hier in het o zo bekende wandelgebied aan de Botrange en de Barak Michel flakkert het vuur continu op. Het is loodzwaar, maar als brandweerlieden uit het hele land naar ons kunnen komen om ons te helpen, dan kunnen wij ook ons steentje bijdragen, zegt deze vrijwilliger.
3: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
1: Weinig slaap, maar 100% inzet. Alles om de gigantische schade aan het veen hier zoveel mogelijk te beperken.
0: En om die schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Prins Laurent heeft Clément van den Kerkhoven nu ook officieel erkend als zijn zoon. Het was al langer bekend dat de zoon van mediafiguur Wendy van Wanten de biologische zoon is van prins Laurent. Dat had de prins vorig jaar al gezegd. Maar nu erkent de prins Clément dus ook juridisch als zijn zoon. Pascal Mertes legt uit wat dat verandert.
4: Voor Clément verandert dat hij nu een prins is. Ook dat hij van naam kan veranderen. Hij kan de naam overnemen van Laurent, dus van Saxen-Coburg, in plaats van de naam van zijn moeder, van de Kerkhoven. Hij is ook een volwaardige erfgenaam nu van prins Laurent. Dat wil zeggen dat hij evenwaardig is zoals de 3 kinderen van Laurent. Het betekent niet dat hij een dotatie zal krijgen zoals zijn vader en zoals prinses Astrid, want die dotatie is eigenlijk alleen maar voorbehouden voor prins Laurent en voor prinses Astrid en voor de troonopvolger en het voormalige staatshoofd, maar dus nooit voor hem.
0: Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. Dat schrijft het laatste nieuws. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er nu een onderzoek loopt naar zedefeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel is fout gelopen bij Miss Model.
5: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
0: In Oekraïne roept de voormalige minister van Defensie in een opmerkelijke video op om presidentsverkiezingen te organiseren, ondanks de oorlog. Roel Pellemans, wat is daar aan de hand?
6: Om te beginnen, de termijn van president Zelensky is in feite al meer dan 2 jaar afgelopen, maar door de oorlog met Rusland zijn er geen nieuwe verkiezingen meer gehouden. Dat mag volgens de Oekraïnse grondwet ook niet, omdat door die oorlog de krijgswet is afgekondigd. De vroegere minister van Defensie, Fedorov, roept nu op om toch verkiezingen te organiseren, ook al is dat Moeilijk. Volgens Fedorov is dat de enige manier om het politieke systeem te moderniseren. Fedorov is niet de eerste de beste. Zelensky ontsloeg hem vorige maand omdat Fedorov een conflict had met de stafchef van het Oekraïense leger. Tot groot ongenoegen van veel Oekraïners, want de populaire Fedorov wordt gezien als een man achter de succesvolle militaire drone-tactieken en als bestrijder van de corruptie in het leger. Met zijn video zet hij zich nu duidelijk politiek af tegenover Zelensky.
0: Dankjewel, Roel. En de Australische tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op cocaïne. Cocaïne gebruiken tijdens een sportcompetitie wordt beschouwd als doping. Kyrgios testte positief bij een controle tijdens een tennistoernooi op Mallorca in juni. Hij maakte het nieuws zelf bekend. Ik maakte een grote fout en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor, zo schreef hij. 4 jaar geleden speelde Kyrgios nog de finale van Wimbledon, maar de laatste jaren kwam hij amper in actie door blessures. Blijft zwaar bewolkt, het trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel regen en ook kans op een onweersbui. Maxima tot 20 graden in het westen, 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Vooraan in dit bulletin de natuurbrand in de Hoge Venen. Vandaag worden er opnieuw blushelikopters ingezet om de brandweerlui aan de grond bij te staan. De brand is intussen omsingeld, maar nog niet onder controle. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemiddag. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen is in Gent-Brugge de weg vrijgemaakt. 10 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier extra op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
8: Lars de Grote.
12: De tijd van je leven.
13: Radio BNE.
14: Hey. Hey.

Aretha Franklin, You Better Think. Ik dacht, Niels de Stadsbader is jarig. Dus dat verdient een speciale vermelding. Niels is vanaf nu 38 jaar jong. VRT.

Als het hart een instrument is, maar dan heeft dat ene meisje in elk geval de juiste snaar geraakt. Zing Went the Strings of My Heart. De Tramps met de discoversie van een evergreen uit de jaren 30. En dan iets helemaal anders. Als de massa beslist om er één zondebok uit te pikken, dan krijg je dit hier. Het verhaal van een gestolen sinaasappel door Gilbert Bécaud.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. En dan een blik op de weg. Op de enige 10 komt er een kwartier bij naar Antwerpen tussen Mechelen-Noord en Rumst. En ook op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: BJ Thomas over dat krachtige en bedwelmende gevoel van verliefd worden. A hooked on a feeling. En zo dadelijk, nu we toch bezig zijn, nog een fijne evergreen uit de jaren 60.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Radio BNE. Topcollectie.

Ren Barry, een blanke zanger die midden jaren 60 klonk alsof hij bij het zwarte platenlabel Motown zat. Daar heeft hij trouwens nog een proces aan overgehouden. 1, 2, 3. En dan nu in 1, 2, 3 naar de artiesten van bij ons. Mama's jasje, Peter van Laat met een liedje van John Terra. Ze kijken dwars.

Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Het is woensdag vandaag, 19 augustus staat er op onze kalender. En dat is al jaren de dag waarop we Laura Tesoro een gelukkige verjaardag toewensen. Laura werd geboren op 19 augustus 1996. Vanaf nu is ze dus 30 jaar jong.

Promises. Allemaal beloften, maar veel te laat in het geval van Soul Sister. En over tijd gesproken. Het is 2:04 en dit is live gerief uit de jaren 70.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hogevenen wordt vandaag weer vanuit de lucht geblust om het vuur in te dijken. Gisteren kon dat niet vanwege het slechte weer. Allesamen zijn 7 helikopters actief, onder meer uit Noorwegen, Duitsland, Nederland en 2 van onze federale politie. Daarnaast helpen ook 2 Zweedse blusvliegtuigen mee. Er wordt vooral geblust in het noordoosten en in het zuidoosten van het getroffen gebied. Op het terrein zelf is het vuur overal omsingeld, maar nog niet onder controle. De brandweerlieden krijgen de hulp van de boeren, die nu al dagenlang water aanvuren en aanvoeren, en van vele vrijwilligers. En ook voor hen begint het allemaal te wegen. Maar als er mensen uit heel het land komen helpen, dan moeten wij ook volhouden, zegt deze vrijwilliger.
1: C'est long, très long. Surtout le manque de sommeil et l'envie d'aider au maximum, parce qu'ils ont besoin d'aide et eux sont venus de loin. Si eux peuvent nous aider à fond et se donner à 100%, ben nous aussi on peut se donner à 100%.
0: En om de schade in een van de meest waardevolle natuurgebieden in ons land te helpen herstellen, lanceert de Koning Boudewijn Stichting een solidariteitsfonds. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen een gift doen. Het geld gaat naar initiatieven voor het ecologisch herstel en de wederopbouw van infrastructuur. Volgens de stichting zal het herstel tijd, middelen en een gezamenlijke inzet vragen. Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewy zijn 91 jobs bedreigd. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het gaat om bedienden. Renewy heeft in ons land 2000 werknemers, onder hen dus 800 bedienden. De directie zegt dat het de getroffen werknemers een nieuwe functie zal proberen aan te bieden. En ook bij Renewy in Nederland zijn tientallen banen bedreigd. Het parket is een onderzoek gestart naar de organisatie van de misverkiezing Miss Model. De winnares van vorig jaar vertelde 2 weken geleden in een interview dat ze in de aanloop naar de verkiezing was verkracht door de organisatrice en haar vriend. Die zeggen zelf dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. Het parket van Limburg bevestigt dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten. Ook een andere oud-deelneemster, Merel van der Elst, zegt dat er veel fout liep bij Miss Model.
2: Omdat er heel veel bodyshaming was. En zelf ben ik eigenlijk bedreigd geweest en heb ik heel veel negatieve berichten gehad. Dus financieel werd er heel veel druk gelegd. Ja, je moest altijd maar er goed uitzien. En als je er niet goed uitzag, dan werd het je ook gewoon gezegd. De winnares dat op voorhand al beslist was. Dus heel veel.
0: Het blijft zwaar bewolkt. Er trekt een regenzone van west naar oost. Dat gaat gepaard met hevige regen op sommige plekken. Er is ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maxima vandaag tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maxima dan rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Op de E19 naar Antwerpen 20 minuten file rijden tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de E17 10 minuten vanaf Kruijbeke. Telkens een kwartier vertragen op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote. De

0: Diana Ross. Kijk, daar was ze plotseling weer, na een paar jaar stilte. Het was het begin van een zeer succesvolle terugkeer in de A-ploeg van de muziek. I'm coming out. Nou, hier zit je goed, erg goed. Of je nu aan het strijken bent, zoals Linda, of een aantal oude weekendkranten doorneemt, zoals Guido, hier zit je op de eerste rij voor de mooiste evergreens en voor de beste artiesten van bij ons. Hier, bij Radio Bene. Santé.
1: De kroeg, een beetje verder om.

Israël Kamakawiwo Ole. Een jongen uit Hawaii met een ukulele. Veel te vroeg gestorven, maar toch ook weer een beetje onsterfelijk dankzij deze mash-up. Een mix van Over the Rainbow en What a Wonderful World. Goed, drums please en ook een beetje lawaai maken.

0: Robert Long met het eerste liedje op zijn eerste LP. Een plaat die in Nederland door heel wat omroepen geboycott werd wegens te subversief. En dat was toen, in 1974. Liefste mijn liefste.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
11: Love to see you shine.
12: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
13: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
12: En dat is?
13: Rust in huis, ook in september.
14: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

Ja, ik moet zeggen, met de jaren gaat het allemaal een beetje moeizamer, maar ik heb me toch gesmeten de afgelopen minuten. En geluk dat er hier geen camera's zijn. De dans van Zorba en van Mikis Theodorakis. Even uitblazen nu met een liedje over de helende kracht van de liefde met Kenny Rogers.

0: The Communards, I never can say goodbye. Hoeft ook niet. Naar Antwerpen, 25 minuten file rijden op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Drumst. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel en 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring telkens 20 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de, op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette, zo is het. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted? Gewoon even wachten, denk ik. Alles komt goed. Zo dadelijk terug naar de vroege jaren 80.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

David Bowie, Ashes to Ashes. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Wel, vandaag is het heel precies 25 jaar geleden dat Betty Everett gestorven is. Betty was een Amerikaanse zangeres en pianiste. En zij was de eerste om ons te leren hoe je ware liefde kan herkennen. Betty is 61 jaar geworden.

Gewoon even kussen en dan weet je het meteen of het ware liefde is of niet. Betty Everett, begin jaren 60 met haar grote succes. It's in his kiss, that's where it is. Ze was nog jong, maar ze was goed op de hoogte, hoor. Betty is gestorven op 19 augustus 2001. Dat is vandaag net 25 jaar geleden.

Axel Red. Op donderdag 26 november in de Roma in Borgerhout. En drie dagen later, de 29e, in de AB in Brussel. À t'attend. En dan nu. Op woensdag 19 augustus, om 3:03, The Seekers uit de jaren 60. A World of Our Own.

0: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
4: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Congo zijn nu al meer dan 5000 bevestigde gevallen van ebola gemeld. Zo blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Bijna de helft van die patiënten is ook aan de ziekte gestorven. Dat maakt dat deze ebola-uitbraak allicht de ergste ooit wordt in Congo. En er is niet meteen beterschap in zicht, zegt professor Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij werkte de voorbije maanden in de getroffen regio.
1: Het is de snelst groeiende ebola-uitbraak in de geschiedenis. Het is nu ook al de tweede grootste. Als het zo doorgaat, wordt dit ook de grootste ebola-uitbraak in de geschiedenis. Momenteel zitten we aan een heel hoge sterfte ook. Elke 30 minuten sterft er hier iemand aan dit virus. En ja, voorlopig is er absoluut nog geen kentering in zicht.
0: In Gaza zijn 6 Palestijnen gedood na een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gazastad. Volgens de lokale hulpdiensten zijn er ook verschillende gewonden. Eerder vandaag nam het Israëlische leger al een motor onder vuur in de buurt van het vluchtelingenkamp Nusayrat. Daarbij viel 1 dode. In Kroatië is een Oekraïense duiker gearresteerd op verdenking van sabotage van onderzeese gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland. Dat meldt het federaal parket in Duitsland. De man zou lid zijn geweest van een bende die pijpleidingen heeft opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. De gasstroom tussen Rusland en Duitsland viel daardoor stil. Het is al de tweede Oekraïner die in de zaak is opgepakt. President Zelensky heeft altijd volgehouden dat zijn regering niets met de sabotage te maken heeft. De vakbonden bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy reageren geschrokken op het nieuws dat 91 bediende jobs bedreigd zijn. Het nieuws werd vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Renewy telt ruim 2000 werknemers in ons land, 800 daarvan zijn bedienden. De vakbonden zijn geschrokken door het hoge aantal mogelijke ontslagen, zegt Elke Geelens van ACV Puls.
2: Dat is een enorme impact. Nu langs de andere kant benadrukt de werkgever dat het een transformatie betreft. Dat ze zelf hoopvol zijn dat eigenlijk heel wat van die bedreigde functies een heroriëntering kunnen krijgen. En we hopen dat de werkgever inderdaad dat engagement of die uitspraak zeker in de volgende fase van het sociaal overleg mee kan waarmaken.
0: Net vandaag startte ook de Renewy Tour, een 5-daagse wielerwedstrijd waarvan het bedrijf de hoofdsponsor is. Zwaar bewolkt, er trekt een regenzone van west naar oost. Soms met veel hevige regen en ook kans op een onweersbui. In Brussel en Vlaams-Brabant geldt code geel voor regen. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger met maxima rond 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Het is ondertussen al een pak drukker geworden. Naar Antwerpen, een half uur vertraging op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de A12, 20 minuten erbij vanaf Boom. Ook vertragingen tussen 10 minuten en een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent is in Deurne de weg vrijgemaakt. Naar Zelzaten is er op de E34 hinder door een ongeval op de oprit Kemzeke. Op de Kennedylaan, de buitenring rond Gent, 20 minuten file rijden tussen Desteldonk en Sint-Kruiswinkel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Vorst en Jette. En op de buitenring 25 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

ABBA, voulez-vous? Heb je zin om samen met mij te genieten van een van de mooiste evergreens van de jaren 60? Ja? Oké? Okay. Goed hoor, het is er een van Bill Medley en Bobby Hatfield, The Righteous Brothers.

Boys. Grote jongens vanaf de vroege jaren 60 met een comeback-hit in de late jaren 80. Kokomo. Is Johan Verminnen nu helemaal genezen? Nee, maar het gaat wel een beetje beter. En vanaf eind dit jaar gaat hij nog één keer langs de theaters met de tournee Afscheid van een Zanger. Johan is er nu 75.

0: Maar die twee jongens die zijn ondertussen ook al lang met pensioen. Conny Frobus over twee kleine Italianen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

Dalida, Gigi Lamoroso. Voor mij hoort dit echt bij de ultieme jaren 70 nostalgie. En ik ben niet de enige. Ik kreeg een duimpje van Sylvia Goossens, van Olivier Gadijnen en van Michiel Kastelein. Via Radio Beni of VRT Max. Zo kan je reageren. Daar is een knopje voor. En Michiel zegt, Dalida was ook de favoriete zangeres van mijn vader. Altijd fijn om die nog eens op de radio te horen.

0: They all went to Mexico. Niet dat ze op reis zijn, nee, ze zijn dood. Echt waar, daarover gaat het. Willie Nelson en Santana. Er staat iets meer dan 220 kilometer file naar Antwerpen. 20 minuten vertraging op de E19 tussen Zemst en de Werken in Rumst. Voorbij Mechelen-Zuid is de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 vanaf Massenhoven. Vertragingen van meer dan 10 minuten zijn er op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost en op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt moet je vertragen door 2 ongevallen. In Wommelgem en voorbij Geel-Oost. Daar is de linkerrijstrook versperd. Naar Brussel 20 minuten file rijden op de E40 vanaf Afliegem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook voorbij Ternat. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Vorst en Jette. En 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de aansluiting met de E411 naar Namen is de linkerrijstrook moeilijk bereikbaar door wateroverlast. Op de buitenring wordt dat een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 naar Leuven is door een defect voertuig voorbij Everberg de rechterrijstrook dicht.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: 2. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Barge and the Rhythm of the Night. Ga zeker eens kijken bij Radio BNE op VRT Max om te checken of je geen DAB Plus radio gewonnen hebt, zoals Luc uit Neerpelt. Luc heeft zijn naam zien staan bij Heb je gewonnen? En hij is blij natuurlijk, wat had je gedacht? Dat is altijd fijn. In de prijzen vallen, het kan nog tot en met eind volgende week.

Anne-Christie, dat heet dan gelukkig zijn. Annabel de Laat is aan de Côte d'Azur aan het genieten van een welverdiende vakantie. En van de muziek van Radio Bene. Ah ja, dat kan allemaal dankzij VRT Max. De app op je telefoon of online. Gelukkig zijn waar je ook bent. Want hier zit je goed voor de mooiste evergreens.

Sam en Dave, 60 jaar geleden. Hold on, I'm coming. Dat is ook het antwoord dat ik kreeg van Vanessa toen ik zei... Hela, het is bijna 4 uur. Kom eens af. Vanessa is weer enorm goed gezind. Met fijne ontspanning tussen 4 en 6 hier op Radio BNE. Leuke dag en tot morgen.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor... De Business Packs, wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen vanuit de lucht in te dammen. Gisteren kon vanwege het slechte weer niet gevlogen worden. Er zijn helikopters van de Belgische politie aan het werk en ook toestellen uit Noorwegen en Duitsland. Vanuit Nederland is er ook een grote Chinook-helikopter ingezet die veel meer water kan vervoeren. En er zijn ook 2 Zweedse blusvliegtuigen aan het werk. Die Europese solidariteit is belangrijk, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin.
1: We hebben ook onze helikopter naar Nederland gestuurd 2 keer deze jaar. We hebben nu die steun teruggekregen, als ik mag het zo zeggen. En wij ook middelen aangeboden aan onze Franse collega die branden van een grote schaal hebben. Dat is voor mij echt de bedoeling van de Europese Unie. En het werkt.
0: De vliegtuigen blijven nog tot zeker zondag in de regio. Volgens de brandweer kan de brand niet meer verder uitbreiden. De overheid start een nieuwe campagne tegen bumperklevers. Bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
2: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
0: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. Je kunt daarvoor een vast punt langs de weg kiezen en dan rustig 2 seconden tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat in 2024 gedood werd, toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Ook 6 familieleden en 2 hulpverleners zijn toen gedood. Het Israëlische leger geeft zo voor het eerst toe betrokken te zijn bij dat incident. Over het incident werd ook een film gemaakt, The Voice of Hind Rajab. Die was genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film, maar won uiteindelijk niet. Daarnaast opent Israël ook een onderzoek naar 15 hulpverleners die in 2025 zijn neergeschoten en van wie de lichamen samen met hun ambulances in een massagraf werden gedumpt. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand kun je online nog enkel naar de VRT-radiozenders luisteren via VRT Max. De aparte apps per radiozender worden geschrapt. Annemie Gullix, hoofd audio van de VRT, legt uit wat er verandert.
3: Voor elk radiomerk hebben we een app waar je live kan luisteren, waar je in interactie kan gaan met het merk, waar je dus echt berichten kan sturen, berichten terugkrijgt. Die apps die gaan verdwijnen vanaf 31 augustus. En eigenlijk word je rechtstreeks verwezen naar VRT Max, waar je eigenlijk je lievelingsmerk, je lievelingszender kan volgen.
0: Er trekt een regenzone van west naar oost, soms met veel hevige regen en op kans op een onweersbui. Maximaal tot 20 graden in het westen en 25 in het uiterste zuiden. Ook morgen en vrijdag wisselvallig met buien. Het weekend wordt wat droger, maximaal dan rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel en opnieuw welkom bij je lievelingsmerk, je lievelingszender Radio BNE. Er zijn records aan het sneuvelen en helaas op de weg. We zitten aan meer dan 300 kilometer file. En dat op een woensdag naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost, 20 minuten erbij. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke hetzelfde. Ook 20 op de A12 vanaf Schelle. Op de E19 25 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals West 3 kwartier. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf Beveren. Op de E313 naar Hasselt vertraag je tussen de ring en Wommelgem en tussen Geel West en Geel Oost. Daar is geen hinder meer. Naar Brussel op de E40 bij Brugge, daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En verder 20 minuten tussen Afligem en Ternat, maar daar is de weg wel vrij. Op de E411 bij Waver 1 kwartier door een defect voertuig. naar Leuven, 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En nog eens 20 tussen Machelen en Tervuren. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen een half uur. Door een ongeval moet je daar over de pechstrook. Verder zijn er op veel andere plaatsen nog altijd vertragingen, maar die zijn gelukkig kleiner. Goede moed.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

Nacht lig ik zoals de meeste mensen in mijn bed. Maar ik sluit niet uit dat ik ook daar nog een beetje naar de radio luister. Dus misschien kom ik Clouseau daar dan toch weer tegen. Maar net als Koen Wouters wil ik alleen maar bij je zijn. En de muziek is weer zeer uitnodigend. Van Billy Joel over Rob de Nijs tot deze overheerlijke Gene Pitney met een avontuur. Dear

0: again.
1: Oh, zou iemand hier ooit een vervolg op hebben gemaakt, vraag ik mij af. Want het spreekt toch tot de verbeelding. Een man is onderweg naar huis. Over 24 uur ligt hij weer in de armen van zijn vrouw in Tulsa. Hij moet toch één keer stoppen onderweg. En daar wordt hij toch wel tot over zijn oren verliefd op een ander zeker. Dus hij blijft waar hij is en hij keert nooit meer terug naar Tulsa. Ja, dan wil je toch weten, hoe is het nu met die man? En had die crush inderdaad eeuwigheidswaarde? Ha, de liefde, dames en heren, jongens en meisjes, ze blijft toch altijd verbazen.

0: Het is een goed jaar geleden dat Billy Joel al zijn optredens moest afzeggen nadat er een neurologische aandoening was geconstateerd. Sindsdien zie je hem wel af en toe in filmpjes op Instagram en zo, waarin hij over muziek praat en een beetje piano tokkelt. En het valt op dat het echt waar is wat ze zeggen. Muziek spelen houdt een mens jong. Billy treedt nog maar een jaar niet meer op, maar hij ziet er opeens 20 jaar ouder uit. Ik hoop dat Sonja luistert. Rob de Nijs zingt hier dadelijk speciaal voor haar.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk 2 voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
6: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Check voor vertrek.
10: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
9: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
13: Allee, zeg eens iets, Bruno.
14: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
13: Hoe zet ik dat op mute?
14: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
13: Bruno.

0: Een ode aan drie mooie vrouwen op een rij. Eerst Sonja, dan Lena en nu Mary, die met de warme armen. We zouden allemaal winnen dat we in haar armen lagen. Het is 4:30 en we zitten aan 400 kilometer regenfiles. Dat hoor je goed. 400 kilometer, want het regent nog eens. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melschele. Een half uur erbij. Ook zo op de E17 in Deinze. Door een ongeval op de linkerrijstrook en verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Nog een half uur op de A12 vanaf Londerzeel. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de A12 vanaf Stabroek. En op de E313 vanaf Herentals-West zelfs drie kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 50 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de aansluiting met de E313. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ook 20 minuten op de R2 naar Stabroek vanaf Beveren. 20 minuten ook naar Brussel op de E40 bij Brugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval en verder vanaf Aalst. Op de E411 bij Waver door een defect voertuig. Kwartier naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Itre en Wouters-Brakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Machelen en Groenendaal. Naar Frankrijk op de E19 bij Bergen 1 uur. Door een ongeval is de weg daar grotendeels dicht. Verder zijn er op veel andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Radio BNN, goed gezind.
2: De tijd van je leven. Vanessa van Hoven.

Stella op het Eurovisie Songfestival van 82, waar haar muziek best in de smaak viel. Merci beaucoup, want ze eindigde vierde. Heerlijke nostalgie, en waar hoor je die vandaag nog? Op Radio BNE natuurlijk. Via DAB+, VRT Max, de smart speaker of je digitale tv. Wat houden we van de radio?

0: Je hebt zangers, je hebt mensen die zingen, dat is een groot verschil. En je hebt een paar mensen die muziek zijn. Stevie Wonder behoort tot die laatste categorie. Die mensen zingen niet zozeer, hij is het lied. En dat blijft zo mooi om naar te luisteren. Hetzelfde geldt ook voor The Prince of Motown, die hier dadelijk zijn opwachting maakt.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.

Toen Frankie Gay terugkeerde van de oorlog in Vietnam, had hij een heleboel schrijnende verhalen mee. Die vertelde hij aan zijn broer Marvin. En die maakte daar vervolgens dit liedje over. What's going on? Zal ik je zeggen wat er op dit moment gebeurt? De temperatuur stijgt, je hartslag versnelt, je voelt je opeens kortademig. Allemaal bijzonder simpel te verklaren. Amber en Dylan zijn in de buurt. Het is dat woord.

One-hit wonder Rocky Burnett. Maar hier wordt een mens nog altijd zeer goed gezien van Tired of Towing the Line. Rita stuurt, eerst was het zo warm dat ik niet buiten kon komen van de hitte. En nu is er weer regen, dan maar lezen en luisteren naar Radio Bene. Alsof dat een opoffering is, Rita. Het is heerlijk luisteren naar Radio Bene. En Jenny heeft de strijk gedaan met de goede muziek. Dat scheelt een stuk.

Is dit een haatplaat voor mensen die dochters hebben die in 2013 een jaar of 6 waren? Denk het wel. Grijs gedraaid op alle zenders. En die kindjes maar meekwelen in hun Frozen outfit. Zeer schattig, voor wie er niet van dichtbij mee te maken had. Mooie film uiteraard, Frozen. Eind goed, al goed. En veel spanning daartussen. En een happy end. Zou dat toontje lager ook gegund zijn?

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Tradisse.
5: De Vos Lemmes.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
8: Love to see you shine.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters is de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De zware regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop de luchthaven in Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor het vuur nu veel minder hevig is en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joosen ging naar Spa.
1: De grote Chinook-helikopter, een toestel met 2 schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
2: Ze hebben zojuist 1 fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
1: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
3: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
1: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
4: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En ook ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
1: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
0: De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, waar zijn de grootste problemen?
5: Wel, we hebben op dit moment een 420 kilometer file. Dat is vrij uitzonderlijk voor een vakantieavondspits. Ja, de grootste problemen altijd rond de grote steden natuurlijk. Antwerpen en Brussel is dat. Daar hebben we al de gewone avondspits die stilaan op gang begint te komen. Maar ook heel wat ongevallen. Mensen laten zich blijkbaar toch wat verrassen door die regen. Is natuurlijk misschien ook wel het zeepeffect dat meespeelt. Als het een tijd droog is geweest en het regent, dan kunnen de wegen verraderlijk glad zijn. Dus dat kan ook een factor zijn. En natuurlijk ook op heel wat plaatsen zijn er de werken. De E19 door de werken in Rums, daar hebben we toch een behoorlijke lange file op dit moment. De regen speelt er natuurlijk ook wel mee. En verder vooral de ringwegen, de Antwerpse ring richting Nederland en ook de ring rond Brussel, het stuk tussen Zaventem en Grootbijgaarde, daar gaat het behoorlijk traag.
0: Dankjewel, Mirjam. Bij de flitsmarathon van begin deze maand reed 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april, zegt de politie. In 24 uur tijd heeft de politie bijna 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld. Vooral bij de extra mobiele controles werden er mensen geflitst. 1 iemand reed 127 waar hij 50 mocht. En op de E411 snelweg werd iemand geflitst tegen 206 kilometer per uur. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab. Het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
6: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind, die urenlang om hulp belde, werd ook verfilmd. Het kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Nu, eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van die auto waren. Het is wel zo dat het onderzoek zich allicht zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op degene die geschoten hebben.
0: Dankjewel, Koen. De Oekraïnse president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al is de oorlog nog aan de gang. En dan nog een bericht uit eigen huis. Vanaf eind deze maand verdwijnen de apps van de verschillende VRT-radiozenders. Je wordt dan doorverwezen naar VRT Max. Daar kun je live en uitgesteld luisteren en er is ook ruimte voor interactie met je favoriete radiozender. Annemie Gulix, hoofdaudio van de VRT, legt uit.
7: Het is vandaag al heel erg moeilijk om mensen naar een bepaalde plek te krijgen, omdat het aanbod zo gigantisch groot is. Je moet dan maar eens naar je eigen smartphone kijken hoeveel apps dat daarop staan. Als dat één app is waar je alles kan vinden, dan is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Een beleving waar de gebruiker alleen maar beter van wordt.
0: Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Ook dit nieuws begonnen we in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen aan de slag gegaan om de brand op de Hoge Venen in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot zondag. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, ik ben zeer benieuwd hoe lang het duurt om 430 kilometer regenfiles voor te lezen. Het is 6:05. Hier gaan we. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele, 3 kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke ook 3 kwartier. Op de A12 vanaf Lommerzeel 30 minuten. Op de E19 3 kwartier tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de E313 vanaf Herentals-West 50 minuten. En op de A12 vanaf Stabroek 40. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten vanaf de Beveren-tunnel. Naar Brussel op de E40 30 minuten tussen Jabbeke en Brugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval en verder 20 minuten vanaf Aalst. Op de E411 bij Waver ruim 30 minuten door een defect voertuig en een omgewaaide boom. En op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek 20 minuten. Naar Leuven. Een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem. We zijn 1 minuut ver. Op de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Woutersbrakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Naar Nederland op de E314 30 minuten tussen Heverlee en Rotselaar door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder 50 minuten tussen Lummen en de grens. Naar Frankrijk op de E17, 20 minuten tussen Deerlijk en Kortrijk door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E19 tussen Le Reu en Bergen meer dan 1 uur. Door ook weer een ongeval is de weg daar grotendeels dicht. Naar Aken op de E40 bij Luik, 3 kwartier door werken. En zo klokken wij af op kleine 2 minuten verkeersinformatie. Zijn we goed gezind? Ik hoop het wel.
9: Iedereen houdt van de zomer.
10: De tijd van je leven.
9: Ook de grootste artiesten.
11: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
11: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
11: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.

The Fortunes over een meisje van rijke ouders die altijd haar zin doet. Freedom come, freedom go. Beetje zoals de regen, die komt en die gaat. Er wordt ongelooflijk snel gekoerst nu in de absolute slotfase van de openingsrit van de Renewi Tour. Ik kan er zelfs niet met een half oog naar kijken. Het is daar ook zo aan het regenen en die gasten fietsen zo dicht op elkaar. Ik vind het levensgevaarlijk. Zullen we nog eens herinneringen ophalen aan de zomer? Eigenlijk toch ook nog maar 48 uur geleden, moeten we zeggen, hè?

0: Eurovisie Songfestival, toen het echt nog om de muziek draaide en toen er nog echte orkesten meespeelden. Dream Express in 1977, Need a Million in 1, 2, 3. Beeld je in wat je daar allemaal mee kan doen met zo'n bedrag. Jo Valli zou nogal genieten. Jonathan Milan, die gaat ook genieten. Want die heeft net die openingsrit gewonnen in de Renewi Tour. Ze moesten even kijken, fotofinish. Maar ondertussen is alles over en out, klaar en duidelijk.
1: Niets

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

waarin hij was gaan slapen, maar ondertussen heeft hij zich helemaal gesetteld. De inspiratie van nieuwe liedjes is gelukkig nooit volledig opgedroogd. Binnenkort komt Bart met een nieuw album, maar dit zal voor eeuwig en dag zijn visitekaartje blijven. Ja.

0: Daarnet al Eddie Cochran gedraaid, de maker van dat geniale Summertime Blues. Die is maar 21 geworden. En Don McLean schreef met American Pie een ode aan drie andere helden van de rock and roll die veel te jong gestorven zijn. Buddy Holly, The Big Bopper en Ritchie Valens, respectievelijk 22, 17 en 28. Toch maar extra uitkijken op de weg nu, als het even kan. We zitten aan 460 kilometer regenfiles. Op de E34 vanaf Melcelen meer dan een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke hetzelfde. Ook op de A12 vanaf Londerzeel. En op de A12 vanaf Stabroek. Op de E19 drie kwartier erbij tussen Zemst en de Werken in Rumst. En op de E313 vanaf Herentals West 40 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R4 binnenring van Gent. Drie kwartier tussen Gent-Zeehaven en Destelbergen. De weg is daar wel vrij. Op de N31 van Zeebrugge naar de E40 een half uur bij Brugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel op de E411 bij Waver. 20 minuten door een defect voertuig en een omgewaaide boom. Op de A12 tussen Wilrijk en Willebroek een half uur. In Wilrijk is ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Leuven een kwartier op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Itre en Wouters-Brakel door een ongeval. Verder ook tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal door een defect voertuig links. En in Wezenbeek is een ongeval gebeurd links. Naar Nederland op de E314, drie kwartier tussen Heverlee en Rotselaar door een ongeval, ook alweer links. En verder 1 uur file tussen Lummen en de grens door een ongeval in Nederland. Naar Frankrijk op de E17. Een kwartier tussen Waregem en Kortrijk. Daar is de weg wel vrij. En op de E19 tussen Le Reux en Bergen drie kwartier. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar nog altijd dicht. Naar Aken op de E40 bij Luik. Ruim een half uur door werken. En verder op veel andere plaatsen ook overal vertragingen. Maar dan gelukkig kleiner.
1: Radio BNN. Goed gezind.
2: De tijd van je leven.
3: Vanessa van Hoven.

Christian St. Peters. De ratvanger van Swanley. De mens heeft natuurlijk hele goede dingen gemaakt, zoals You Were On My Mind en The Pied Piper, maar het publiek spuugde hem uit nadat hij openlijk had verklaard dat hij een betere zanger was dan andere grote artiesten uit zijn tijd en vooral een nog veel betere songwriter dan The Beatles. Eigen lof stinkt. En in het geval van deze Crispian vielen vliegen in een straal van pakweg 3 kilometer gewoon dood uit de lucht.

0: Ik heb er bewust mee gewacht tot de zoveelste hittegolf voorbij was. Nu kan ze zich weer verheugen op wat hot stuff tonight. Trouwens, over hete brokken gesproken. Dadelijk een zingende redder uit Baywatch.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info.

근데 힘들게야. En maar zoeken naar freedom, maar blijkt niet te vinden te zijn. David Hasselhoff, gewezen sekssymbool, dankzij hoofdrollen in Baywatch en Knight Rider natuurlijk. Vandaag een man van 74, met een looprek en een echtgenote die zijn dochter zou kunnen zijn, uiteraard. Ik lees in de app dat Marianne jarig is vandaag. Marianne is de mama van Stefanie. Ze wonen in Zedelgem. En Marianne wordt 71, grote proficiat. Zin om te dansen? Frank Galan nodigt hier duidelijk uit.

Engelbert Humperdinck, een groot artiest die vaak in de Koningin Elisabethzaal heeft gestaan. Ik denk er elk jaar aan wanneer wij daar zelf neerstrijken met de VRT Big Band voor de Rat Pack in Concert. En ook voor ons wordt het een afscheid op 8 november met Barbara Dex, Loredana, Lies, Helmut Lotti, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel. En hopelijk ook met jou tickets voor Radio BNE, de Rat Pack Live Best of Christmas via VRT Max.

0: Een grote hit van Paul Severs, verengelst door Paul Michiels en zijn vrienden van Octopus. Oké, dan smokkel ik er nog een giraf in. Ontsproten aan de verbeelding van een jongetje van 5, Dikkertje Dap. En eentje van 81.
1: Klom op de trap.
0: Fijne avond. Smok.

is toch niet waar, zei de giraf. Tikketje, tikketje, tikketje, tikketje, ik stap af. O giraf, zei tikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf.

0: dag giraf, zei dikkertje dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Uur. Goedenavond, 14 nieuws met Dominique Viers. Dankzij de inzet van vliegtuigen en helikopters woedt de brand in de Hoge Venen veel minder hevig. De vele regen, de eerste in lange tijd, veroorzaakt meteen ook een zware avondspits. En het Israëlische leger geeft voor het eerst zijn betrokkenheid toe bij de dood van Hind Rajab. Vanop het vliegveld van Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uitgevlogen om de brand op de Hoge Venen in te dijken. Die luchtsteun is een grote hulp voor de brandweer, waardoor de brand nu veel minder hevig woedt en ook niet meer uitbreidt. Gunter Joossen vanuit Spa.
1: De grote Chinook-helikopter, een toestel met twee schroeven, landt op de luchthaven van Spa. Het toestel kan met een zogenoemde Bambi-bag meer dan 7000 liter water meenemen. Coördinator Pim.
2: Ze hebben zojuist één fuellading, dus 2 uur vliegen, drops kunnen doen. Ze hebben net getankt en zijn weer onderweg voor een nieuwe lading. En zo blijven we doorgaan zolang het weer toelaat.
1: Daarnaast werken hier ook Duitse, Noorse en Belgische helikopters en 2 Zweedse blusvliegtuigen samen, zegt Sander Koens van de civiele bescherming.
3: Op het hoogste niveau hangt er altijd een verkenningshelikopter die eigenlijk alle operaties aanstuurt van bovenaf. En dan, afhankelijk van welk type vliegtuig of helikopter er vliegt, zullen die op verschillende hoogtes gaan vliegen.
1: De luchtsteun helpt enorm om de brand te bestrijden, zegt brandweerman Grégoire.
4: L'ensemble des avions et des hélicoptères sont en train de larguer de l'eau. En donc ça baisse très fort l'intensité de l'incendie.
1: Het is nu beginnen regenen. Als de regenwolken daardoor te laag komen te hangen, kan er niet meer gevlogen worden. Dus dat wordt nog afwachten. De internationale luchtsteun blijft hier wel zeker tot en met zondag.
0: Intussen mogen de inwoners van de 2 gehuchten van Büttgenbach, die uit voorzorg waren geëvacueerd, opnieuw naar huis. En ook de geëvacueerde inwoners van de Duitse grensstad Monschau kunnen naar huis terugkeren. De regenzone die op dit moment over ons land trekt, veroorzaakt nog altijd lange files. Het voelt daardoor helemaal niet aan als een dag in de zomervakantie. Mirjam Famelaar van de verkeersredactie, hoe zit het op dit moment op de weg?
5: We klokken deze avondspits wellicht af op een 460 kilometer file. Dat is echt zeer uitzonderlijk. Zeker voor een vakantiespits. Maar ja, we zijn die regen blijkbaar niet meer gewend. We hebben lange files rond de grote steden, rond Antwerpen en rond Brussel. Maar ook de E314 in de richting van Heerlen bijvoorbeeld hebben we toch flinke problemen met vertragingen die oplopen tot een uur. Ook heel wat ongevallen die gebeurd zijn. Meestal op de linkerrijstrook. Daar wordt blijkbaar wat korter op elkaar gereden. Hou er rekening mee dat je remafstand bij nat weer een behoorlijk pak langer is. Zeker als het een lange tijd droog is geweest, dan speelt dat zeepeffect toch ook mee dat de wegen eigenlijk verraderlijk glad kunnen zijn.
0: Dankjewel, Mirjam. En net vandaag is een nieuwe campagne gestart tegen bumperklevers, bestuurders die onvoldoende afstand houden tot de wagen voor hen. Het fenomeen is bijzonder irritant en ook gevaarlijk. Bumperkleven veroorzaakt jaarlijks zo'n 1000 ongevallen op onze snelwegen. Christian Poppelier van de Federale Wegpolitie over het gevaar van bumperkleven.
6: Ten eerste, je beperkt enorm uw zicht op uw voorligger. Hoe dichter dat u rijdt, hoe minder dat u eigenlijk van het andere verkeer gaat zien. En het tweede punt is natuurlijk uw stopafstand. Die is opgebouwd tussen een reactietijd. En de reactietijd bij een normale bestuurder is ongeveer 1 seconde. Dat wil dus zeggen, op de autosnelweg bent u reeds 33 meter verder, alvorens dat u remmanoeuvre aanvangt. En als u echt veel te dicht ten opzichte van uw voorligger rijdt, ja, dan creëer je een gevaarlijke situatie.
0: De regel is dat je op een snelweg minstens 2 seconden afstand houdt. En dat doe je door een vast punt langs de weg te kiezen, zoals een verkeerspoort of een verlichtingspaal, en dan rustig 2 seconden te tellen. Het Israëlische leger opent een onderzoek naar de dood van Hind Rajab, het Palestijnse meisje van 5 dat gedood werd toen ze met haar familie wilde vluchten voor een Israëlische aanval in Gaza. Eerder had het leger alle betrokkenheid ontkend. Koen Braakman, wat zegt het Israëlische leger nu?
7: Het Israëlische leger geeft met dit onderzoek voor het eerst toe dat het betrokken was bij het incident. Hind Rajab werd in januari 2024 gedood toen ze met haar familie in een auto wilde vluchten voor een Israëlische aanval. Er stierven ook 6 familieleden en 2 hulpverleners die met een ambulance onderweg waren. Het verhaal van die doodsbange Hind die urenlang om hulp belde werd verfilmd en kreeg zelfs een Oscar-nominatie. Eerder heeft het Israëlische leger altijd gezegd dat zijn troepen niet in de buurt van de auto waren. Maar het ziet er nu wel naar uit dat het onderzoek zich toch zal toespitsen op de verantwoordelijken die de ambulance een zogezegd veilige route hadden aangewezen en dus niet op diegenen die geschoten hebben.
0: Dankjewel, Koen. De Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptieeenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om Irina Mudra, de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie oproept om verkiezingen te organiseren, ook al is de oorlog nog aan de gang. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewi Tour gewonnen, een vijfdaagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk derde en vierde. Vanavond trekt de regen- en onweerszone richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn. Maxima morgen tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. We begonnen dit bulletin met de blusoperatie in de Hoge Venen. Vanuit Spa zijn vandaag verschillende helikopters en vliegtuigen uit verschillende landen uitgevlogen om de brand in te dijken. De internationale luchtsteun blijft zeker nog tot en met zondag ter plaatse. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Iedereen houdt van de zomer.
9: De tijd van je leven.
8: Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht

0: samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Code Yellow.
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder ontkent dat er bij vervoersmaatschappij De Lijn te weinig mensen zijn om camerabeelden van agressie te verwerken. Ze reageert daarmee op kritiek van de vakbonden en ook van enkele Vlaamse parlementsleden. Die zeggen dat er tot enkele jaren geleden 6 medewerkers verantwoordelijk waren voor het uitlezen van camerabeelden en nu nog maar 3. Minister de Ridder.
1: Men verwijst naar het team sociale veiligheid, maar er zijn veel meer mensen die buiten dat team ook bezig zijn met het uitlezen van beelden, camerabeelden. Plus het aantal controleurs is toegenomen, die werven we ook volop aan. Dus veiligheid is een prioriteit en het klopt niet dat er minder mensen zijn dan vroeger om die beelden uit te lezen.
0: Er zullen voorlopig minder treinen rijden tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters in Oost-Vlaanderen. Dat heeft te maken met dieseltreinen die te veel lawaai maken. Buurtbewoners in Lokeren hadden daarover geklaagd en hebben gelijk gekregen van de rechter. Britt Monte van de NMBS.
2: Dieselmateriaal waarvan die S-trein tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters gebruik maakt, die kan daardoor dus voorlopig voor 7 uur in de ochtend en na 7 uur in de avond niet langer in Lokeren stand-by staan. Ja, en daardoor kan die treinverbinding op die momenten van de dag dus ook niet langer rijden van en naar Gent-Sint-Pieters.
0: De NMBS werkt ook aan een oplossing, want tegen 2031 moeten alle dieseltreinen sowieso verdwijnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoorden meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsrit van de Renewy Tour gewonnen. Een 5-daagse rittenkoers in ons land. Milan was in een massasprint nipt sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Tim Merlier en Jasper Philipsen werden respectievelijk 3e en 4e. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen begint met buien in het westen, mogelijk vergezeld van een donderslag aan de kust. Daarna zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn, maxima tot 22 graden. Vrijdag hetzelfde weer, maxima dan tot 21 graden. Het weekend wordt droger. Meer op 14nieuws.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
3: shine. Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging 2 plus 2 gratis.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 14 nieuws met Annette Korte. Ook in de Hoge Venen is het in de vooravond flink beginnen te regenen. En dat is een meevaller in de strijd tegen de natuurbrand die daar woedt. Maar het maakt langs de andere kant het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Soerbrood.
1: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
0: In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning van het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderis.
2: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Er is eigenlijk geen enkel juridische belemmering om de werken te gaan aanvatten. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude en zal plaats zijn voor zo'n 40.000 supporters. De Spaanse regering wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het Spaanse vasteland halen. Het gaat om minderjarigen die 3 weken geleden samen met tienduizenden anderen de Spaanse enclave waren binnengedrongen vanuit Marokko. Na die massale toestroom van migranten eind juli keerden de meesten terug naar Marokko. Volgens het Spaanse ministerie van Jeugdzaken behoren de meisjes tot de kwetsbaarste groepen van de in Ceuta gebleven personen. De Spaanse wet bepaalt dat minderjarige alleenstaande migranten niet zomaar naar hun land mogen worden teruggestuurd. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn nu al meer dan 100 doden geteld na een aardverschuiving in een illegale goudmijn, niet ver van de grens met buurland Kameroen. De ramp dateert van gisteren, er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. De aardverschuiving werd naar verluid veroorzaakt door de instorting van verschillende ondergrondse tunnels waarin mijnwerkers aan het werk waren. Er komt een gerechtelijk onderzoek. Aardverschuivingen komen vaak voor bij illegale mijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Alleen al dit jaar waren er verschillende met telkens tientallen doden. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn in maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Oekraïense president Zelensky heeft een van zijn topadviseurs ontslagen nadat anticorruptie-eenheden eerder vandaag haar woning hadden doorzocht. Het gaat om de vice-kabinetchef van Zelensky. Volgens het Nationale Anticorruptiebureau in Oekraïne was ze mogelijk betrokken bij een witwasoperatie. De aantijgingen komen erg ongelegen voor president Zelensky, nu zijn vroegere minister van Defensie, Fedorov, oproept om verkiezingen te organiseren. Ook al kan dat wettelijk niet, omdat de oorlog met Rusland nog aan de gang is. Het is vooral afwachten wat de volgende stappen van Fedorov zullen zijn, zegt collega Marijn Trio.
1: Hij heeft een soort voorzet gegeven. Gaat hij zich nu echt politiek engageren? Gaat hij zich als uitdager opwerpen van Zelensky en die protestbeweging gaan leiden met een plan en een visie komen? Want tot nu toe heeft hij dat ook niet gedaan. Hij blijft heel erg vaag over mogelijke persoonlijke plannen. Dus dat moeten we wel in de gaten gaan houden.
0: In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en liggen vaak afgelegen en dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor het maken van drugs. Anne Berger van de federale gerechtelijke politie vertelt waar je op kan letten.
2: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: En op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen vanavond hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. Jonathan met de Penningen in Waver. Hoe zijn de Belgen aan de match begonnen?
3: Het is hier net 1-0 geworden voor de Red Lions. En die openingsgoal heeft eigenlijk nog lang op zich laten wachten. Het is de eerste van het toernooi voor Tom Bon, die een goede voorzet van Arthur de Slover in één tijd in doel kon verwerken. Maar de Maleisiërs zijn geen match voor de Belgen. De Red Lions willen en moeten hier vertrouwen tanken. Maar dan moeten ze ook hun slordigheden ook in deze wedstrijd eruit kunnen filteren. Verliezen de Belgen vandaag niet tegen Maleisië, gaan ze sowieso door naar de tweede groepsfase als tweede van de groep. Maar daarin beginnen zij met 0 punten in tegenstelling tot de 3 van Duitsland door de winst in het onderlinge duel.
0: Dankjewel, Jonathan. De regen- en onweerszone trekt vanavond en vannacht richting het oosten en zuidoosten, vooral dus naar Duitsland. Morgen zwaar bewolkt met enkele buien die onweerachtig kunnen zijn ook en maxima dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het uit proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zijn.

0: 10 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De grote natuurbrand in de Hogeveen is nog maar net onder controle. Over de regio en delen van de provincies Luik en Luxemburg wordt geteisterd door felle regen en rukwinden vanavond. De schade is voorlopig beperkt tot omgevallen bomen en ondergelopen kelders, onder meer in Malmedy en Butgenbach. In Bulingen stortte een huis deels in door een rukwind. De regen is een meevaller in de strijd tegen die natuurbrand, maar maakt het blussen ook moeilijker, zegt collega Hilde Mertens in Zoerbrood.
1: Regen heeft het voordeel om op het terrein die brandhaarden, die smeulbranden, af te koelen, te doven. Aan de andere kant heeft dat ook wel wat nadelen. Want door die regen blijft die rook van die smeulbranden laag bij de grond hangen. En dat maakt het voor de brandweerlui die op dit moment nog op het terrein zijn, want dat zijn er nog altijd heel veel, veel moeilijker. Het terrein wordt modderig. Het was al zwaar om over te lopen, gevaarlijk, met enorm veel relief, putten en ga zo maar door. Maar als die modder erbij komt, wordt het uitglijden, is het ook moeilijker voor dat zware materieel om door die brandgangen te rijden. Dus het maakt het daar allemaal niet makkelijker op.
0: In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers van de hittedoden hebben de Franse autoriteiten vanavond bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tijdens de drie lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen twee maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
0: Ook in andere Europese landen was er een grote oversterfte door de hitte deze zomer. In ons land ging het minstens om 2000 mensen. Bij de crash van een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit en bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde nabij Ololuko Mountain, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia is dat. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het wereldkampioenschap hockey spelen onze nationale mannen op dit moment tegen Maleisië. Jonathan met Penningen in Waver, hoe staat het daar?
3: 6 minuten voor het einde staat het hier 5-3 voor de Red Lions met 4 goals voor doelpuntenmachine Tom Boon. Een welgekomen vertrouwensboost voor hem, want hij had nog niet gescoord op dit WK. Maar met 3 tegengoals wordt dit toch ook niet helemaal een statementoverwinning voor de Belgen. Tegen de Maleisië dat ver onder het niveau van de Lions zit, maar toch 3 keer kon scoren. Dat betekent ergens dat de verdediging toch te vaak gatenkaas is. Winnen of gelijk spelen is allebei goed vandaag in elk geval. Maakt geen verschil. Daarmee gaan de Belgen naar de tweede groepsfase samen met Duitsland. Duitsland start daarin met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Dankjewel, Jonathan. En op het EK-turnen heeft het Belgische mannenteam zich voor de eerste keer ooit geplaatst voor de teamfinale. België eindigde als 5e in de kwalificaties. De top 8 mag naar de finale. Dankzij die prestatie krijgen de Belgische mannen ook een ticket voor het wereldkampioenschap later dit jaar. Individueel kon Nicolas Kuijlen zich plaatsen voor de finale aan de brug. Hij werd 7e. De regenzone trekt nu weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. En morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

0: uur, Neil Goeijavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Büttgenbach en Malmedy waren er interventies onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook op andere plaatsen in de provincies Luik en Luxemburg viel veel regen op korte tijd en waren er hevige ruk. Voedingsbedrijf Alice Food in Senef in de provincie Henegouwen wil er alle activiteiten stopzetten. 108 mensen verliezen er hun job. Alice Food is gespecialiseerd in Amerikaanse bakkerijproducten voor de Europese markt, zoals muffins, bagels en donuts. Het bedrijf zat al jaren in slechte papieren. Vorig jaar werden er al zo'n 80 werknemers ontslagen. Nu valt dus ook het doek voor de overgebleven 108 werknemers. In Sri Lanka hebben archeologen 17 grote Boeddha-beelden blootgelegd bij opgravingen. Het gaat om een van de belangrijkste archeologische vondsten ooit in de eilandstaat voor de zuidkust van India. De beelden zijn vermoedelijk zo'n 1200 jaar oud. Het gaat om bronzen beelden die met goud verguld waren. Ze werden opgegraven op een site waar ooit een historisch klooster stond, op zo'n 200 kilometer van Colombo. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg van Maleisië gewonnen met 5-3. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
1: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: En Rode Duivel Diego Moreira heeft zijn toptransfer naar AC Milan beet. De 21-jarige Moreira tekent een contract voor 5 seizoenen bij de Italiaanse club. Moreira komt over van Straatsburg, dat zo'n 45 miljoen euro zou krijgen voor die transfer. En dat is een record voor de Franse club. De regenzone trekt weg richting Duitsland. Later vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Morgen opnieuw grijs met kans op buien of een onweer en tot maximum 23 graden dan. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio vanavond getroffen door hevige regen en wind. In Butjenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waarnaast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In de gemeenten Manet, Erezee, Vielsalm en Marjan-Famen. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten vanavond over de oversterfte bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de drie lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen twee maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd. De langste hittegolf deze zomer begon eind juli en duurde ook vandaag nog voort. Op sommige plekken zijn vandaag temperaturen gemeten boven de 35 graden.
0: De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de nationale mannenploeg zich geplaatst voor de tweede groepsfase, de volgende ronde dus, na een 5-3 overwinning tegen Maleisië vanavond. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions, niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen, 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Tom Boon scoorde dus 4 keer. Het andere doelpunt maakte Thibaut Stokbroeks en hij is blij met die overwinning.
3: We moesten doen wat we moesten doen. We moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel goals tegen Maleisië. Maar zij spelen ook goed. Ze verdedigen goed. En dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren. Gedaan wat we moesten doen.
0: En zanger Stromae treedt toe tot de Billions Club van streamingdienst Spotify. Na Lost Frequencies en de Australische Belg Gauthier is hij de derde landgenoot in die lijst. Stromae's nummer Allo Rondance werd meer dan 1 miljard keer, billion in het Engels, beluisterd of gedownload. Ja,

Meer dan 1300 nummers van 800 artiesten staan op die lijst. Stonden ertussen. Blinding Lights van The Weeknd is met meer dan 5,5 miljard keer recordhouder. Vannacht opklaringen vanuit het westen, van 12 graden in de Hoge Venen tot 17 aan zee. Donderdag opnieuw grijs met kans op buien of een onweer. En tot maximum 23 graden. Ook vrijdag hetzelfde wisselvallige grijze weer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy waren er interventies, onder meer voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bulingen was er een kleine tornado, waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van $40 biljoen gerond. Dat zijn $40.000 miljard. De schuld liep op door grote uitgaven aan de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen en op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. De hertog en hertogin van Sussex hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is met het nieuws en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is toch niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. En nog een transfer in het voetbal. Rode Duivel Diogo Moreira trekt naar AC Milan. De 22-jarige flankaanvaller verlaat Straatsburg voor de Italiaanse topclub en tekent daar een contract voor 5 seizoenen. Bij Milan wordt hij ploegmaat van landgenoten Koni de Winter en Alexis Salemakers. Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minima rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.